0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Oh, yeah.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Zon en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de 8e barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Zon en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven, van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelsestraat 8 in de Westelbeers.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditie trimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Volen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. 3 euro voor de bibliothecarissen en 5 euro voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
6: Zindi, Peter Timmerman.

Cindy. Mijn naam is Peter Tielman en ik draai het live voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Maar vandaag vooral veel, nou ja, een best aandeel Duitsstalige muziek. Het is de Duitse dag bij Cindy. En dus komen er af en toe een paar voorbij. We wonnen met Roland Verstappen en uit 2019 vrij. Met de vraagteken, want Roland ziet het niet zo eigenlijk. Zo vrij zijn we niet. Helene Fischer zag dat in 2021 wel. En zij vroeg zich af, wanneer gaan wij opstaan? Wanneer? Een goede vraag. Wann wachen wir auf?

Helene Fischer en Wann Wachen Wir Auf. Ze heeft er best heel veel problemen mee gehad. En heeft ook meerdere malen op haar concerten verteld tegen haar publiek. Dat ze daar ongelooflijk mee zat eigenlijk. Muziek van Sandra AI. We luisteren naar The Waves of Desire.

Vanuit Duitsland hoorden wij twee keer achter elkaar Sandra AI met Devil System. Met Waves of Desire en You're My Heart, You're My Soul. In 2025 is hier Sabine en Leidenschaft. MUZIEK

Sabine was dat, een Leidenschaft in 2025. En Monique gaat weer de kroeg in met een carousel.

Monique Smit en Carousel. Muziek van Francine Jordi. We luisteren naar een nummer van haar uit 2002. Deze Oostenrijkse dame, Tanz, Alexis Tanz.

Vrij te schrijven deze week is Sueli de Melo. Met een nummer, beetje lettergetint, Mi Amor Argentin. Zindy.

Dusty Springfield 1964 en de Engels, de Duitsstalige versie van I Only Want To Be With You, getiteld Auf die Gnur wart ich immer zu. Muziek van Dusty Springfield in 2013. Allemaal dankzij Matt Pop. Hierheen de Broken Blossoms.

Broken Blossoms. Een nummer van Dusty Springfield uit de jaren 60 door Matt Pop een 21ste eeuws geluid meegegeven. In 2013 deed hij dat. Muziek van de Bee Gees uit 1987 is dit You Win Again.

Bee Gees in 1987 en You Win Again. Camille Zangeres die stelt zichzelf eventjes voor, maar ze rampt het er wel bij in. Je zult weten hoe ze heet. Ja, deze dame die heet namelijk Stephanie.

Sarah Stephanie hoorden wij en Ihaise Stephanie. En ze verhuisden van 2001 naar 2023. Toen was het 23. 23 verhuisden ze naar Nederland toe. En daar begon ze een Nederlandstalige carrière. En inmiddels is ze ook moeder geworden. En toen was ze maar net een tiener. Toen in 2001.

Stephanie hoorden wij en hartslag. Zie hij ze, Stephanie. Zie hij ze das. Muziek nu van Jenny van Bree. Komt ook, overigens ook uit Oostenrijk vandaan. En we gaan luisteren naar een plaat van haar uit 2025 van het voorjaar. Nein, du bleibst nicht über Nacht.

Jenny van Brille en Nein, du bleibst nicht über Nacht in 2025. Muziek uit 2024 van Harriet uit Engeland, Make It With You.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Bond Jan Berg.

de weer een vrolijke opening programma won voor vandaag is het jaar 1987. Nancy Boyd en de Capello's. Let's hang on. Inderdaad, laten we erbij blijven. We blijven hangen in het programma Bond. We gaan hedendaagse muziek draaien. Louis Capaldi, Stay Love.

0: Hedendaagse muziek, Louis Capaldi. En zijn 2026 plaats, Stay Love. We gaan eens lekker terug in de tijd. Wat dacht u daarvan?
1: Oude meuk.
0: Oude meuk hebben we daarvoor klaarstaan uiteraard. We gaan 1961, Mike Berry. En zijn tribute to the veel te jong overleden Buddy Holly. Een van de mannen die omkwam in een vliegtuigongeluk. Whoa.

0: Ja, de Tripper 2, Buddy Holly, Mike Berry uit 1961... over de vliegtuigcrash in 1959... waarbij onder andere Buddy Holly en een aantal andere muzikanten en zangers om het leven kwam. Veel te vroeg dus weggerukt uit dat leven, deze Buddy Holly.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Gaan we een sprong maken naar 2002.
2: Hey, is
0: Britney Spears. I love rock and roll. Het oude nummer van John Jett en de Blackhearts in een 2002 uitvoering.

0: I Love Rock'n'Roll, de 2002 uitvoering van Britney Spears.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Een sprongetje naar 2018. Alvaro Soler. La Cintura.

0: De muziek van Alvaro Stellar, laatst in Tura 2018 muziek was dat. Tijd voor wat nieuws, wat dacht u daarvan?
1: Oester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Michael Cagle, dit is The City of Fire.

0: Nu werkje van Michael Kegel. Dit was The City of Fire.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, wat dacht u van deze 1993 muziek van Willeke Alberti? Gaat over ome Jan, gaat niet over mij hoor, om maar even duidelijk te zijn.

Ome Jan, de muziek van Willeke Alberti uit 1993. Wij gaan op naar het half uur trouwens met deze muziek uit 1973. In de jaren 70 een paar families die ons overspoelden uit Amerika. We hadden de Jacksons, maar ook de Osmonds. En dit was Marie Osmond met Paper Roses.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond!

De muziek van het jaar 1984. OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark. Locomotion, de titel van de plaat. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Het programma Bond, bent u op afgestemd. En we gaan nog door tot het eind van het uur. Hedendaagse muziek heb ik voor u klaar liggen. Stella Lefty, en dit is Boston. Oh.

0: Stella Lefty en Boston, de titel van deze plaat. Leuke hedendaagse muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: En met de muziek van de jaren 60 hebben we natuurlijk ook weer de oude meuk voor u klaarstaan. En die moeten we natuurlijk ook laten horen. We laten ze horen uit alle decennia. We gaan naar 1964 met deze van Hermits. I'm into something good.

0: Uit 1964, deze van Herman's Hermits. I'm into something good. En ik hoop dat u ook met iets goeds bezig bent.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Duck Sauce uit 2010. Barbara Streisand. Een stukje Boney M erin, een sampletje. I Wanna Go Home was het voor mij oorspronkelijk.
2: Barbara Streisand.

0: zeker. De muziek van Duxos riep in het zelf ook al inderdaad gesampled van Bonium. Dit was een nummer met de titel Barbra Streisand. Wij gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Deze van John Pagano. Dit is Fever.

0: Ja, even terug in de tijd met deze plaat van John Pagano. Nee, niet terug in de tijd, spiksminuten nieuw. Ik moet er wel bij blijven natuurlijk, hè. In ieder geval een lekkere stevige plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u er in ieder geval nog bij bent. En wij gaan even kijken naar het jaar 2016, zie ik.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop dat komt.
0: Shawn Mendes, Treat You Better.

De 2016 hit van Shawn Mendes, Treat You Better. Bracht ons op het punt dat we programma dat alweer afscheid van moeten nemen. Ja, de tijd die vliegt ook weer vandaag. Dit was hem dan weer een uurtje lang Bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Bergen en ik heb het ook weer met heel veel plezier voor u gedaan vandaag. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag natuurlijk. Janberg.radio, dat is het adres wat er voor open staat. Janberg.radio@gmail.com. Ik kan u natuurlijk wel volledig aan u meegeven. En rest me u dan nog een hele fijne dag toe te wensen. En uiteraard u nu nog even te vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog 2 uur klaarstaan. En allereerst gaan we naar de jaren 70, het jaar 1978, om even heel precies te zijn, met Alan Jeffers. Stop Still, de titel van deze hit. En daarna hebben we nog een nieuw werkje voor u klaar liggen van Johnny Chester en Normie Rowe. Here for the Beer. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bont.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ekker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Drie kinderen van de gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat.

0: Toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Le meurtre de la jeune brutalement incarcérée, tué à titre de preuve, le meurtre sur un terrain rare du

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Zon en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 2:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Zon en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïense aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan een nieuwe binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse winkelstraat was rond 1:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan een nieuwe binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Locker.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: hallo. Uit welk platenhoesje komen deze Caribische klanken? Ja, want zo klonk het wel, zeg het. Het was 1972. Voor de Sweet en Papa Joe.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

Oude Knecht. Het komt uit Spanje en het klonk lekker zomers, kun je wel zeggen. Toch Julio Iglesias. En Cuero kwam het 76. Het leek gisteren. Nou goed, die muzikale hoogstandjes uit het grijs verleden. Maar zijn ze toch lekker, hè? Hey, lieve luisteraars, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Humba, humba, humba, daar zong ze wel lekker mee, toch? Humba, humba, humba. Schalkje, tuurlijk. Maggie McNeil en... Maud, Madden McNeil, Willem Daan. Heerlijk, 1972 was dat. Zometeen voor jou vanuit het theater. Een fijne voor achter de keukengordijnen.

0: Blijft een fantastische compositie en sowieso een fantastisch nummer, lieve luistervrienden. Dan gaan onze vrienden van Sherbet met House.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, iets wat we al heel lang bezig houden is, was Baldwin de Groot in de grijs verleden echt eenzaam. We gaan het horen.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wassen.
3: Nou, dat slaat niet af, man.

Dan nog gewoon normaal Cat Stevens heet. Ja, goed. Ja, dat is lang geleden. Hè? Ja, inderdaad. De meeste platen die komen uit een grijs archief, zoals je weet. Even een beetje stof eraf en draaien maar. Gewoon lekker op de radio, toch? Zoals het kan. Cat Stevens en Bad Apple Gas. Kennen we deze man nog? Hij probeerde eens in de jaren 80 de grote George McRoy te imiteren. Nou ja, goed. Het is hem redelijk gelukt. Hier is Julius Green. Rock Your Baby.

0: is bovendien een aardige
1: koffie.
0: Ja, echt wel.
1: Oh, lekker.
0: Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.
1: Mooi man.
0: De Middle of the Roadshow.
1: Daar heb ik dan mijn glas gelaten.

toen onze doeterkans Jantje Rietman nog een klein Jantje Rietman was. Ja. Oh, oh, oh. Met Arnie Treffers ben ik achter de mic. Jongens, er waren lokdolleunen hier in de circus. En, get yourself together. Lekker op de reef. Neem je mee met Chris Norman en zijn Smokey.

0: Disco, jawel. Zoals het heel lang geleden werd gedraaid in de Soul Show met Fatima. Was het Tina Marie en I Need Your Loving. En het klinkt ook zo lekker zomers, lieve mensen. Oh. Het lijkt wel zomer als je dit op plaat hoort, toch?
1: Ja, echt wel.
0: Hey, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show. Wie de bekende Lange Palen.

We leefden eens in een funky town. Ja. Het was trouwens 1980 toen deze plaat werd uitgebracht. Groot hit geweest. En je hoort ze terug natuurlijk bij ons, hè? De gezelligste. Lekker op je radio. Oh, mensen. Even een rustpuntje. Noem het maar een slome voor onder de palmbomen. Hier is Rod Stewart. Tonight is the night.

Dat waren zij, lieve vrienden. Dat waren de Beatles. Jawel. En Penny Lane. Zo, lieve mensen. Ja, je proeft het vreugde weer boven nu. Af en toe een duikje, toch? Net zo makkelijk. Alsof het zomer is, toch? Dit is de first class met...

Als je zou zeggen, het waren de Beach Boys, je zou het bijna gaan geloven. Nee hoor, het waren de First Class. En Beach Baby, Beach Baby. Hey, van alles in de show voor wat betreft 1, 2, 3 voor vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Ja, tuurlijk. Dan zijn we lekker terug met de Middle of the Road Show. En zometeen veel plezier met mijn lieve collega. Noemen ze maar platenruiters. Hey, veel plezier.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw, kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer in het zuiden en oosten, eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

In those J.O.S. days van de Nits. Ja, dat waren nog eens dagen, zeg. De J.O.S. days, het jaar wat we behandelen de komende twee uur. Ja, daar kwam het uit. De J.O.S. days, Nits op hun hoogtepunt in die tijd, jawel. Het was het jaar dat op de Nederlandse televisie de eerste, de beste met Walter Tiemens en Tom Blom. Die zendt de eerste rechtstreekse domino-uitzending uit. Je weet wel, zo'n hal waar ze al die domino-stenen opgestapeld hebben en die ze dan zo om laten vallen. Dat was volgens mij nog een record ook nog in ons basisjaar. Dan de Iran-Contra-affaire. Het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten weigert Ronald Reagan's verzoek om 36,25 miljoen dollar aan hulp te sturen aan de Nicaraguaanse contra-revolutionaire. En de zwemmer Gorgo Lamberti brengt in Bonn het 9 dagen oude Europese record van Michael Gross op de 200 meter vrije slag. Dat is de korte baan. Verbetert hij. En wel naar 1 minuut 43 en 95 honderdste in ons basisjaar. En ook

zeggen, pop-up dance. Ik zal het dadelijk even voor je opzoeken. Ik ben het helemaal vergeten. En niet te vergeten, Glenn Medeiros had een hele grote hit met Nothing's Gonna Change My Love For You. En dit was ook een hit in 1988.

Even kijken. Zo gaan staan en dan kan jij zien wat ik nu doe. Nee, eigenlijk niet. Maar dat is mijn body language, zo gezegd. Hier achter de grote mengtafel doe ik dan even wat dingetjes. En dat is de language die ik maak. Michael Hart, hij vroeg het aan. Hey Erik, mag ik een verzoekje aanvragen? Vraagt hij. Ja, natuurlijk mag dat. Het liefst iets van Queen, omdat ik het nog steeds de beste groep ooit vind. Nou, deel ik toegeven. Beste groep ooit. Moet ik. Ja, is niet aan mijn besteed, maar. Het is wel een groep die een aantal fantastische grote hits heeft gehad. En ik daar een aantal ook fantastisch van vind. Queen hoorde je dus hier in de bouwval. En Body Language. En dit is In Excess.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. 10 kinderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg zitten sinds gisteren zonder vaste logeerlocatie. Komt doordat de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten gesloten zijn, meldt Omroep Brabant. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de zorgkwaliteit onvoldoende was en het zelfs onveilig werd. Bij de zorgvilla's werd gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen. Een flinke tik voor de woningbouw in de regio Eindhoven komt doordat het elektriciteitsnet vol zit. Woningbouwprojecten konden tot gisteren altijd wel aangesloten worden op het stroomnet. Nieuwbouw, laadpalen en verbouwingen hadden namelijk een aparte wachtlijst. Maar nu staan ze op dezelfde wachtlijst als organisaties met maatschappelijke prioriteit. Denk daarbij aan defensie, zorgverleners, hulpdiensten, onderwijs en techbedrijven. En die krijgen voorrang op het stroomnet. De militair uit Oorschot, die vorig jaar omkwam bij een grote oefening in Duitsland, lag in zijn slaapzak naast zijn panzerwagen. De 21-jarige Delano werd aangereden door passerende collega's. Mogelijk zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van leidinggevende kreeg de militair de opdracht te gaan slapen, maar dat mag niet in een voertuig. Daarom lag Delano ernaast. Het ging mis toen het ineens drukker werd op de weg waar hij naast lag. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op defensieterreinen eind april. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee. Op de Weerterheide en de Oorschotseide braken grote natuurbranden uit na militaire oefeningen. Dinsdag werd bekend dat Defensie met strengere regels komt voor oefeningen in de natuur. Oud-wethouder Maarten Pieters is nog geen 2 weken na zijn afscheid in Waalre overleden. Burgemeester Oosterveer zegt dat de gemeente diep geraakt is door zijn plotselinge overlijden. Pieters nam op 16 juni afscheid als wethouder om plaats te maken voor nieuwe bestuurders. Maarten Pieters is 70 jaar oud geworden. En PSV'er Ismaël Saibari is definitief voor een recordbedrag verkocht aan Bayern München. De Duitse club betaalt zo'n 55 miljoen euro voor de aanvaller. Saibari is momenteel nog voor Marokko actief op het WK. Hij schoot tegen Oranje de winnende penalty binnen. Saibari speelde 142 wedstrijden voor PSV en maakte daarin 42 doelpunten. En tot zover.

De nummer 1 uit het jaar 1988. En dan heb ik het over het jaarlijstje. Teardrops, Womack & Womack. Afkomstig van het album Concessions. Is het goed voor de nummer 1 positie in Nederland. Wow. Ik zal ze niet storen. In ieder geval, Womack & Womack zijn naast muzikanten ook geliefde en succesvolle songwriters. Dat doen ze meer, zo gezegd. Toch zetten ze onder de credits, de schrijfcredits van dit lied, het pseudoniem Dr. Root en de Gypsy Wave Banners in plaats van Womack & Womack, die het eigenlijk wel echt geschreven heeft.

Ze wonnen het Eurovisie Songfestival mee. Jawel. Sandra Kim en Jamme La Vie uit 1988. En Jan 114, onze vertrouwde luisteraar, die schrijft ook gelijk 1988. Was het niet het jaar van Koos Albert met 3 hits in de top 40? Nou, ik weet het niet precies. Ik zal het straks even voor je nazoeken. Ik weet wel, het was het ongeveer het jaar nadat hij zijn ongeluk had en een dwarslezing kreeg. Dat kan ik je wel vertellen. Maar oké, 1988, het jaar dat de Irakese leger Kuwait aanvalt. De Kuwaitse stad Habaliyat. En dat doen ze met gifgas en zenuwgas. Er vallen tenminste 5000 Koerdische slachtoffers. En dan de politie die arresteert de ontvoerder van AL-topman Gert-Jan Heijn. Het gaat om een 45-jarige man uit Landsmeer. En op aanwijzingen van de dader vindt de politie in de bossen bij Renkum het lijk van Heijn. Gert-Jan Heijn blijkt ook al op de dag van de ontvoering, 9 september 1987, te zijn vermoord. En dan is er nog een overeenkomst tussen de USSR en de Verenigde Staten, Pakistan en Afghanistan. Het maakt een einde aan de 9-jarige Sovjet-bezetting van Afghanistan in 1988. Ook waren er weer hits in dat jaar. En wel, de Pasadena's hadden hun grote hit Tribute, Stop Loving You, Toto. En wat had je gedacht van Jazz en de Pep? Plastic Population. Ik moet het goed uit mijn mond krijgen. En The Only Way Is Up. Nou ja, die draaien we niet. Wel een hit uit 1988 is dit van Sting. Hij deed het helemaal op zichzelf. Alleen als Englishman in New York. En welkom, dit is de Bouwval. We hebben nog zo'n, nou, wat zal het zijn? Een uur en iets meer dan een kwartier te gaan in dit programma.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de achtste barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

uit 2005, afkomstig Coldplay en Talk. Een hele mooie plaat, ja, zeg ik dan zelf. Nog even naar het Twitter-gedoe. Je kan mee twitteren, hè? Erik Verbouwen uit Twitter en zo. Klaas Max die schrijft: hey Erik, weer lekkere muziek. Mag ik er eentje voor mezelf horen? Want ik ben namelijk thuis aan het werk. Nou ja, je mag kiezen. Je kan deze pakken van Coldplay, van met Talk, als je die zelf leuk vindt. Vind je het niet zo leuk? Nou, dan is er nog altijd deze plaat van Soul Sister.

Cat Steven bracht het uit in 1967 en A Bad Night. Niet uit ons basisjaar van 1988. Nee, even over ons basisjaar gesproken, 1988 dan. Wat waren toen nog een beetje de hits? Tribute van de Pasadena's had ik al gezegd. Maar ook The Wonderful Tonight van Eric Clapton. Dat hele mooie Wonderful Tonight kwam uit in 1988. En over hele mooie platen gesproken. De hele mooie plaat van Sam Brown. Ook een hele mooie dame. Stap was in 1988 een grote hit. Zo ook Team from S-Express. Maar even weer uit mijn mond krijgen. En Fleetwood Mac had hun grote hit met Anywhere in 1988. Maar ook was het jaar van de Midas Doubtless 88, of 88 zal het wel zijn geweest. En met fietspendalen aangedreven vliegtuigje. Het zet een nieuw record neer. Zo'n 116,5 kilometer in 3 uur en 54 minuten vliegt het zo, ik dacht een meter of zo, boven de grond. En dan de Wereldvoedselorganisatie, FAO, die slaat alarm over de zwaarste sprinkhanenplaag in 30 jaar in het die de oogst bedreigt in Noord-Afrika. De FAO vreest voor een hongersnood in de Sahel-landen. Dan de herverkiezing van François Mitterrand als president van Frankrijk. Dat gebeurde ook in 1988. 54% van de stemmen had hij voor zich. En 46 van de stemmen waren voor zijn tegenstander Jacques Chirac. Die trouwens ook nog wel eens een keer president is geworden. Een tijdje daarna volgens mij. Ja, zo gaat dat in de politiek. Je kent.

Daarvoor Lives Reconnected uit, nog niet zo lang geleden. 2013 is het afkomstig. Maar ik vond het toch wel een aardig plaatje om zo eens hier voor te schotelen, te draaien zo gezegd. Terug dan naar ons basisjaar 1988. En dat doen we met het nummer dat staat genoteerd in de top 100 van dat jaar op nummer 80. En dat is een hele mooie dame. Tenminste, ik heb ze pas geleden gezien. Ze is wat forser geworden, laten we het daarop houden. Maar toen was ze nog zo slank als een den. Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Hey, ik zie je straks aan de andere kant van het uur weer terug met het tweede gedeelte. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaja Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
15: SNB
14: 107.5 FM.
15: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
15: SNB.
16: Je vas-y, on Paris. Voulez-vous

and the right stuff, baby. Ah. Nou, ze had wel bewezen dat ze die

C. Everett Koop. En die stelt dat verslavende eigenschappen van nicotine gelijk is aan die van heroïne en cocaïne in 1988. En 1000 mensen wonen in Londen een popconcert bij ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela in 1988. Die zit in die tijd nog steeds gevangen in Zuid-Afrika. En de Afrikaanse tabaksfirma wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een man wiens vrouw in 1984 aan het roken van sigaretten is overleden. En dan het Nederlands elftal in 1988. Ja, het is gebeurd. Men wint het EK voetbal door in München met 2-0 te winnen van de Sovjet-Unie. En dat allemaal door doelpunten van Ruud Gullit en Marco van Basten in 1988.

Adriaan Drommel die heeft net getwitterd. De volume staat op 10. Kan ook niet anders. Sorry buren. Nou, als je de buurman of buurvrouw bent van Adriaan. Ook bij mijn excuus hoor. Ja. Hier staat hij ook al volledig open. Want het zijn toch prachtige liedjes. Je hoorde Taylor Dane en Tell It To My Heart uit ons basisjaar 1988. En deze dan van The Temptations in begin 80e jaren. En The Power.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

eens eventjes nadenken. Wie was het ook alweer? Gurley. En die had het in 1978 over een Andy. Ja, dat was een beetje het begintijd van mijn draaiperiode. En ik heb die plaat heel vaak gedraaid en daarna nooit meer bekeken. Toen dacht ik ook van, wat was dat ook alweer? En toen ik hem hoorde, denk ik van, ja, die moet ik beslist draaien. Over even dingetjes die even moeten. Jurgen Verhagen, er wordt getwitterd van, is dit de goede Twitter? Ja, het ligt eraan wie je zoekt natuurlijk. Als je mij zoekt, dan is het waarschijnlijk de goede Twitter. Anders heb je een verkeerde. Dus, 1988, daar hebben we het nog steeds over. En in dat jaar waren er ook een aantal fantastische, hele grote hits. Onder andere het Oranje Lied van Hollanders. Smooth Criminal, Michael Jackson was een grote hit. En ook China in Your Hand, de Pauw, kennen we dat nog. Maar ook was er een populaire strip, mag ik niet zeggen. Maar een populaire videoserie op tv met een elf in de hoofdrol. En daar is ook een plaatje van gemaakt in 1988. En dat was ook een hele grote hit. Stuck on Earth. Ik zal het nog eens opzoeken. Misschien kan ik het taak voor je draaien. En de Contours met Do You Love Me uit de film Dirty Dancing. Ik kon er in het begin van het programma even niet opkomen hoe die film heette. Maar ja, zonde. Sorry, mijn fout. Kon ik het vergeten. En in 1988 was dit ook een hele grote hit. Hooters en Satellite. God Will Buy You a Satellite, moet ik zeggen.

Zo hoog lukt het mij niet hoor. Zelfs al ga ik op mijn tenen staan, dan komt het dak nog ineens niet uit. Zeg. Frans Kiebiet en... ja, tell me why. Jimmy Summerfield hoorde je daar. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar kregen. Volgens mij stond er iemand op zijn tenen dat hij dat eruit kreeg. Zeg. In 1984, niet ons basisjaar, maar wel een stukje daarbij. 80 jaar was het een fantastische hit hier in Nederland. Over hits gesproken trouwens. Ons basisjaar 1988, wie herinnert zich Bros nog? En when will I be famous? En het tweede hitje wat ze hadden dat jaar was I Own You Nothing. En verder is nooit niks meer van vernomen van die groep. Whitney Houston had ook haar Moment in Time in 1988 met het gelijknamige nummer. En Prove Your Love van Taylor Dane was ook een grote hit. 1988 was ook het jaar dat tijdens een vliegshow in het Duitse Habsheim een gloednieuwe Airbus A320 en 111 van Air France op 30 meter hoogte boven het publiek vliegt en een boomtop raakt van een bos aan het rand van het terrein. Het vliegtuig stortte pletter voor de ogen van de tienduizenden bezoekers. En dan Nathan Karman, de voorzitter van de Turkse arbeidsvereniging HTIB in Amsterdam. Die wordt voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. De moord wordt in verband gebracht met de extreem rechtse grijze wolven in Nederland. En dan het Amerikaanse oorlogsschip Vincennes. Dat schiet per vergissing een Iraans verkeersvliegtuig neer. Alle bemanningsleden plus de 290 passagiers die komen om het leven. En dan het olieboorplatform Piper Alpha in de Noordzee. Dat wordt door brand verwoest en zinkt in de Noordzee. 167 arbeiders sterven die dag in de Noordzee. En het was een ramp die voorkomen had kunnen worden. Dat staat hier ook nog bij. Billy Ocean nu. En hey, ja. Ja, ik. Ja. Dat is het. In je auto. Hoor. Oh, oké. Okay. Get into my car. Niet een beetje dwangerig, maar oké. Okay. Billy Ocean en zijn hit in 1988. Get out of my dreams and get into my car. En als je dat zo tegen je gezegd wordt, dan...

Het origineel nog van Singel, want je hoort een beetje de naald zo'n beetje heen en weer in de groef zwieren. Tom Jones en It's Not Unusual uit 1965 van Singel. Ja, we draaien ze nog wel eens af en toe zo vanaf de zwarte vinylplaat. Maar heel zelden hoor.

Wayne Wonder, No Letting Go uit 2003 alweer, zeg. We gaan weer terug naar ons basisjaar, 1988. Dadelijk een hele leuke plaat van Belinda Carlisle, wat ik het al eens met je over heb gehad. Maar eerst nog eventjes wat info. 1988 staat er ook bekend om dat de Spaanse wielrenner Pedro Delgado de 75e editie van de Ronde van Frankrijk wint. En de Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khomeini accepteert resolutie 598 van de VN-veiligheidsraad. Het betekent het einde van de Irak-Iraan-oorlog. Irak nam deze resolutie al eerder aan, maar Iran weigerde omdat Irak niet als schuldige werd aangewezen. En maar in 1988 gingen ze dan toch akkoord. Dan op de grens van India en Nepal, daar vindt een aardbeving plaats met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. En er sterven zo'n 1000 mensen daar in Nepal, CQ India, in 1988. Zoals ik net al zei, hele mooie platen 1988. Max. En dan zal je denken, Max, wie zal je bedoelen? Nou, ik bedoel de plaat Max van Paula Conte, 1988, een hele grote hit. Maar ook, wat had je gedacht van AHA? Stay on These Roads, niet de grootste hit van AHA, maar toch wel een van de hits. En René Froger had een prachtige hit met Winter in America is Cold.

Naar een tijdje bij de Piglets te hebben gezeten en daarna aan de drugs en alle alcoholmiddelen die je maar kan bedenken, was ze weer helemaal terug in 1988. Belinda Carlisle, en dit is haar grote hit, Heaven is a Place on Earth.

Belinda Carlisle, Oeh, Heaven is a place on earth. Suzanne Doraal zegt nog van ik zet de radio net wat harder. Man, wat een mooie plaat. Ja, het was een, en is nog steeds een hele mooie plaat van Belinda Carlisle. En dan hadden we nog Annie Doraal. En die had het erover. Ja, weer een 80-jarige plaat. Het was tijd en het werd tijd. Het was een tijd van, ja... Moet ik het even goed lezen. Het was een tijd dat de alles kon en mag en doen en zo, ja. Zoals tiener en zoals smoorverliefd, zei ze. Het is trouwens ook niks geworden met die man. Maar ja, daar waren de 80 jaren voor, laten we het eerlijk wezen. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Daarmee moet ik ook zeggen, de groeten, zwaai zwaai, tot de volgende keer. Want het is zo'n beetje tijd. De nieuwe man staat al achter me te dringen. En die wil hier plaats gaan nemen achter het apparaat. Dus tot de volgende keer. En ik ga...

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Sonnenbreugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorkum mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorkum wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorkum duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïnse groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
9: SNB
10: 107.5 FM.
9: En overal via radiosnb.nl.
10: Radio
9: SNB.
11: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
12: Een hoogtepuntje.

2021. Lovesick, Sick of Love. Hoe is het mogelijk? De band heet Lovesick. Oké, vul maar in. Ja, en Just Say Hello, de debuut van René Vroeger destijds. Just Say Hello, 19...

al een dood uit op deze plaat. Weet je nog? Top op. Top op 1977. Ad Visser. Ad Visser die presenteerde de top 40. En nou, dat was natuurlijk Penny de Jager. Die zweefde door het beeld met een lange jurk, weet je wel. En Iggy Pop ging optreden. Maar wat was hij zo stoot als een granaal? Ze brak heel de studio op. Ja, dat was helemaal afgebroken van de Afro. De top op destijds. Gerard Bierman nu met de Trunkstaap.

Hallo, fijn dat je erbij bent. Zeker, ja, dan zit je niet voor niks. Het is een rare hobby. Ik heb het er al meer over in op andere radiostations waar ik ook draai. Ik ben mateloos populair. Ik draai op, wat heb je met een syndicate programma zoals dit natuurlijk. Je ziet het praten tegen een beeldscherm. En tegen een zwarte rol. René Froger, just

0: bij de magische muziekselectie. Waar elke noot je meeneemt op een reis, elke dag opnieuw.
1: Raffi de Driver bij deze. Met Wel Thuis, Nederlandstalig.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. 10 kinderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg zitten sinds gisteren zonder vaste logeerlocatie. Komt doordat de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten gesloten zijn, meldt Omroep Brabant. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de zorgkwaliteit onvoldoende was en het zelfs onveilig werd. Bij de zorgvilla's werd gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen. Een flinke tik voor de woningbouw in de regio Eindhoven komt doordat het elektriciteitsnet vol zit. Woningbouwprojecten konden tot gisteren altijd wel aangesloten worden op het stroomnet. Nieuwbouw, laadpalen en verbouwingen hadden namelijk een aparte wachtlijst. Maar nu staan ze op dezelfde wachtlijst als organisaties met maatschappelijke prioriteit. Denk daarbij aan defensie, zorgverleners, hulpdiensten, onderwijs en techbedrijven. En die krijgen voorrang op het stroomnet. De militair uit Oorschot, die vorig jaar omkwam bij een grote oefening in Duitsland, lag in zijn slaapzak naast zijn panzerwagen. De 21-jarige Delano werd aangereden door passerende collega's, mogelijk zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van leidinggevende kreeg de militair de opdracht te gaan slapen, maar dat mag niet in een voertuig. Daarom lag Delano ernaast. Het ging mis toen het ineens drukker werd op de weg waar hij naast lag. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op defensieterreinen eind april. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee. Op de Weerteheide en de Oorschotseide braken grote natuurbranden uit na militaire oefeningen. Dinsdag werd bekend dat Defensie met strengere regels komt voor oefeningen in de natuur. Oud-wethouder Maarten Pieters is nog geen 2 weken na zijn afscheid in Waalre overleden. Burgemeester Oosterveer zegt dat de gemeente diep geraakt is door zijn plotselinge overlijden. Pieters nam op 16 juni afscheid als wethouder om plaats te maken voor nieuwe bestuurders. Maarten Pieters is 70 jaar oud geworden. En PSV'er Ismaël Saibari is definitief voor een recordbedrag verkocht aan Bayern München. De Duitse club betaalt zo'n 55 miljoen euro voor de aanvaller. Saibari is momenteel nog voor Marokko actief op het WK. Hij schoot tegen Oranje de winnende penalty binnen. Saibari speelde 142 wedstrijden voor PSV en maakte daarin 42 doelpunten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Dat is Aki en Tokios. Oké, Aki en Tokios. Dat is de rollator discoplaat voor strakjes. Een zomersplaatje, weet ik zeker, denk ik. Testo en Elements for Life. Nu daarachteraan straks Jason Donovan.

Como Italo Disco. Het is gewoon simpel. Pure simpel. Niet anders. Aki en Tokios. Zie je, dat heb ik er nu eventjes voor gemaakt. Zo is het. De Fifth Five. En Karin de Parkinson.

0: is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
7: Dit is Platenprak met René van Elst.

een sprankelende top 3 hit Sorry Susan uit het vroege voorjaar van 1969. En het was een ontzettende spannende single, want dat was het zeker voor deze Britse band. Want namelijk Graham Nash speelde niet meer mee, had daarvoor afscheid genomen. Zo, ik zeg welkom bij de show. Daar zijn we nou weer hoor, met Ramaphosa.

en iconische poptracks aller tijden. We gaan terug naar de winter van 1981. Phil Collins beleefde destijds een gitzwarte periode. Door een pijnlijke echtscheiding en stortte ze al zijn frustraties, woede en verdriet in zijn allereerste solo-single, In the Air Tonight.

uit het jaar 1990. En wat een ongekende mokerslag van een plaat was dat. En van die gierende gitaren en de donder van AC/DC schakelen we gewoon eventjes over naar de meest positieve, vrolijke, universele face-sound die de wereld ooit heeft gekend. We gaan terug naar de herfst van 1980. De mannen van Cool and the Gang waren al de koningen van de funk, maar met dit nummer schreven ze geschiedenis. Celebration.

was Flesh and the Pan met een mysterieuze en ijzersterke debuuthit Hey Sint-Pieter uit de winter van 1977. En achter deze Australische formatie, jawel, gingen niemand minder schuil dan Harry Fenda en George Young. Dat waren de geniale breinen die we natuurlijk ook kennen als de producers van AC/DC en de schrijvers van hits als Friday on My Mind. En van die duistere, onderkoelde klanken van Flesh and the Pan gaan we nu over naar een plaat die puur kippenvel garandeert en destijds miljoenen harten deed smelten. We reizen naar het voorjaar van 1979. De legendarische zanger Art Garfunkel werd gevraagd om de soundtrack in te zingen voor de aangrijpende animatiefilm Watership Down. En dat resultaat mocht zijn Bright Eyes.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.

0: Europa's opzet. Gefeliciteerd, want de plaat is afgelopen.
1: Och, dom, het is de koning van de Nederlandse lach. André van Duin met die knotsgekke carnavalzit. Mijn naam is Jaap uit het vroege voorjaar van 89. En zo dadelijk de club van 27, oftewel Brian Jones. Maar eerst nog even deze plaat. Gino Vanelli, Hurts to be in Love.

0: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
1: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
0: Je hoort het nu bij René van Elst.
1: Je hoort het nu bij René van Elst.
2: Op deze dag overleden. Brian Jones was de briljante, maar gekwelde oprichter van de Rolling Stones. Hij was het muzikale brein achter de vroege Stones-geluid. Vooral tussen 65 en 67, toen hij de band verrijkte met een sitar en marimba. En natuurlijk ook andere instrumenten die hun grootste klassiekers kleur gaven. Denk aan Painted Black, Ruby Tuesday en Undermined Thumb. Allemaal grote hits in Nederland, waarvan zijn hand duidelijk hoorbaar is. En vanaf 1967 ging het snel bergafwaarts. Dat door drugsproblemen, juridische ellende en spanningen binnen de band raakte John steeds verder op de achtergrond. Bij latere nummers zoals Jumpin' Jack Flash was zijn bijdrage nog minimaal. En op 8 juni 1969 werd hij uit de band gezet. En in de nacht van 2 op 3 juli 1969 werd Jones levenloos in zijn zwembad gevonden. Hij werd kort na middernacht officieel doodverklaard. De oorzaak? Een tragisch ongeluk onder invloed. Hoewel er jarenlang geruchten waren over een mogelijke betrokkenheid van anderen, bevestigde de Britse politie in 2009 dat er geen nieuw bewijs was. Brian Jones werd slechts 27 jaar. Maar zijn muzikale nalatenschap klinkt nog altijd door, ook hier in Nederland. Hij is toegevoegd aan de Club van 27.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl

De New Yorkse formatie Odyssey met een zinderende dance classic Going Back to My Roots. En van die dampende disco soul van Odyssey zakken we nu een flink aantal versnellingen terug voor een van de meest relaxe, zwoele tracks uit de jaren 90. Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: Zet je radio keihard aan.
1: Zet je radio keihard aan.
0: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben.
1: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben.
0: Het is tijd voor een nederbiedplaat uit.
1: Ja, het jellen.

0: Dat was een waanzinnig stukje vaderlandse popgeschiedenis. Russian Love van de Haagse New Wave. Punkformatie The Explosions uit de 1960. Wat een heerlijke rauwe energie hoor je hier. Gedragen door die jankende gitaren, de rammelende bas en die typische onderkoelde Cold War sfeer uit de vroege jaren 80. Jeugdsentiment voor de echte fijnproever. Zo, dan zijn we aan het eind gekomen van het programma Platenprak. Natuurlijk zijn we er morgen weer. Dan luiden we het weekend in. Jij bent er morgen niet, hè?
1: Nee, je moet verbouwen.
0: Ja, je moet nog steeds verbouwen. Wat denk je wanneer het klaar zou zijn?
1: Volgende week.
0: Oké, nou, dan ben je in ieder geval weer aanwezig. Morgen het weekend. Dit was Platenprak. En ik ga eruit met deze plaat. Heatwave, Gangsters of Groove. Ik wens je nog een hele fijne donderdag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamperen caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad Van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

Onderweg, buiten, zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Son en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 14:30 tot 14:30 in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Haagse Haga-ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim een derde is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de 8e barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Wester op Beers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelsestraat 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden, en dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie... en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.

McFadden en Whitehead. Ik mag ze niet stoppen, zeggen ze. Eindo, stop ik eens nou. Nou, dat doe ik toch, want dat duurt me te lang. Ik heb de lange versie opgezet van ruim 7 minuten. Nou, dat is geen begin aan, zeg. Als dat al door zo gaat. Hè? Welkom bij dit uur Dekker Radio. Leuk dat je luistert. Hey, No Angels. Ze komen uit Duitsland en zingen in het Engels.

Dekkers Kabaal Radio. Werd ondersteund door Stephen Morrison. Old enough to know better. Oud genoeg om beter te weten.

over en uit, zo maar denken. Ken je deze dame nog? Melba Moore heet ze. Dat is al een hele tijd geleden gemaakt, deze. In de jaren 70. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Maar er staat als een huis.

0: Michael met zijn groep Wham! En de grote hit van ze, Everything She Wants. Weet je wat ik nou wil? Even horen wat deze drie inhoudt. We gaan naar Wiebe Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Tot zo.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een man is er vandoor gegaan na een politieinval gisteravond bij zijn huis aan de Bennekomstraat in Eindhoven. Agenten doorzochten de woning in een onderzoek naar heling en namen meerdere scooters in beslag. Toen ze de bewoner vonden, ging hij op de vlucht. Agenten renden er achteraan en wisten de verdachte een straat verderop aan te houden. Medewerkers van grote bedrijven als ASML en DAF gaan morgen staken als het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid niet terugdraait. Denk daarbij aan de AOW, de WW en de WIA waar het mes in gaat. De staking is onderdeel van een manifestatie in Eindhoven. Die stond vorige week al op het programma, maar werd toen afgelast vanwege de hitte en code rood. Een flinke tik voor de woningbouw in de regio Eindhoven. Woningbouwprojecten konden tot gisteren eigenlijk altijd wel aangesloten worden op het volle stroomnet. Nieuwbouw, laadpalen en verbouwingen hadden een aparte wachtlijst namelijk. Maar nu staan ze op dezelfde wachtlijst als organisaties met een maatschappelijke prioriteit. Denk daarbij aan defensie, zorgverleners, hulpdiensten, onderwijs en techbedrijven. En die krijgen nu voorrang op het stroomnet. 10 kinderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg zitten sinds gisteren zonder vaste logeerlocatie. Komt doordat de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten gesloten zijn, meldt Omroep Brabant. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de zorgkwaliteit onvoldoende was en zelfs onveilig werd. Bij de zorgvilla's werd gespecialiseerde zorg aangeboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen. De militair uit Oorschot die vorig jaar omkwam bij een grote oefening in Duitsland lag in zijn slaapzak naast een panzerwagen. De 21-jarige Delano werd aangereden door passerende collega's, mogelijk zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van leidinggevende kreeg de militair de opdracht te gaan slapen, maar dat mag niet in een voertuig. Daarom lag Delano ernaast. Het ging mis toen het ineens drukker werd op de weg waar hij laatst lag. En PSV'er Ismael Saibari is definitief voor een recordbedrag verkocht aan Bayern München. De Duitse club betaalt zo'n 55 miljoen euro voor de aanvaller. Saibari is nog voor Marokko actief op de WK en schoot tegen Oranje de winnende penalty binnen. Saibari speelde 142 wedstrijden voor PSV en maakte daarin 42 doelpunten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Oh ja, Samantha sang. Dat is de verleden tijd van zingen natuurlijk. Sang. Emotions heette dat. Drie achter elkaar. Jawel, dat zei ik. Shawn Mendes en Camila Cabello.

Corinna Anders aus Deutschland, ja. Bau ein neues Glück daraus. Ich bin stark wie du. Nou, wat zou dat nou betekenen? Ik verklap het niet hoor. Hier is Kraantje Papi. Ook zo'n rare naam, hè? En Joshua Nolet, mijn meisje.

Rowlands and the family dog, Sympathy. De kabaal, hè? We gaan eens eventjes luisteren naar een Nederlandstalige van Axel Lukien. En die draagt water naar de zee.

is klaar.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Amy Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
2: SNB.
4: Country.
5: This is my station for country music. They play the best country. Country music really gets me going.

0: mede door met de hit House Again. Dit is de opvolger Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.
1: Oh.

Elke week om deze tijd een country classic, een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze voldoet net aan het criterium. Uit 2005 in een nummer geschreven door Rodney Foster en George Dukas. Uit de Show Me State, Missouri, Sarah Evans en A Real Fine Place to Start. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 9, Riley Green.

Zach Taub en Hits from the Heartland, the South of Sanity. En wil je nou meer weten over deze zanger met Nederlandse roots? Lees het interview dat ik met hem had op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country met George Burge en

blijven staan op nummer 12 in de Country Airplay Chart van deze week. Jordan Davis en Turn This Truck Around. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen.

nummer 4, Country Airplay voor Old Dominion uit 2023. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. You're the Memory Lane. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 3, hier is Luke Combs.

0: Radio SMB. Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens ouders afkomstig zijn uit Engeland. In de kerk zong hij de bas- en baritonpartijen in het koor. Nadat er bij hem een poliep op een van zijn stembanden werd geconstateerd, besloot hij zijn stem klassiek te scholen om zo beter met zijn vocale kwaliteiten om te gaan. Tijdens een debuutoptreden in de Grand Ole Opry kreeg hij halverwege voor een door hem zelf geschreven nummer een staande ovatie.
0: Deze week Spotlight on...
1: Josh Turner.

Turner. Je hoorde drie hits van deze zanger met een lage stem. Lay Low, Your Man en Firecracker. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar, en 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
0: SNB.
8: The good news is we're back with more of the hottest.

is de twee uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met het nieuwe nummer 1. En we hebben nog ook een twee uur een mooie primeur voor je. We gaan de twee uur van start met de breakout van deze week voor Kane Brown. Hier is Woman.

Elke week om deze tijd Dutch New Country, Americana of aanverwarmde muziek. Deze week een gospel country song van Elizabeth Gray. Ze is 55 en heeft een EP opgenomen. Ze stond met Because of You centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, Josh Ross, heet haar.

Knuck zingen voor Grail en James. En de plaat heette Water at a Wedding. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van

0: 5 weken genoteerd en nu al op nummer 29 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Don't We. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Ashley McBride en What If We Don't.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

Country Airplay uit 2023. Destin Lynch, Stars Like Confetti. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Brunette, Tucker Wetmore. Stuiven gewisseld met Riley Green. Change My Mind van 10 naar 9. 8 tot en met 6 zijn zittenblijvers. Op 8, Cody Johnson met The Fall. Op 7, Days Like These van Luke Combs. En op 6, Dylan Scott, What He'll Never Have. Vorige week 4, deze week 5. Ain't a Bad Life, Thomas Rhett featuring Jordan Davis. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Shaboozy en Jelly Roll met Amen. De grootste stijger binnen de top 10 is ook een plaat van Luke Combs. Van 5 naar 3, Sleepless in a Hotel Room. En op nummer 2 staat nog steeds Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 67ste week.

Hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. De nieuwe single van Luke Bryan, For the First Time on Dutch Radio, en Country As She Knows It. Hits from the Heartland met Russell Dickerson.

Beautiful Things. En dat waren ze weer, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 3 airplay hit voor Scotty McCreery en It Matters to Her. Groetjes, hoi!

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Het is warm, maar het gaat minder worden, zeggen ze. Ja, en nou Nederland erdoor is, dan schijnt toch weer de zon volgens mij. Tenminste, ik denk het wel. Wij gaan beginnen met Radio Birkenstraat. Natuurlijk weer een uurtje lang. Leukste melodieën, leukste muziek. De meest spannende dingen die u kunnen overkomen op deze dag. En wij beginnen met een groet aan u allen.

zijn. Ik heb er bij de vrolijk zijn, ja, en dan zijn we toch eigenlijk wel, tenminste, we hebben ook bezoek uit het buitenland. We hebben bezoek van Theo Konijn, natuurlijk een hele bekende in het wonderschone Zonnebreugel. Maar ook in Frankrijk weet men inmiddels wie Theo Konijn is. En die heeft ook nog heeft in 2019 een hele fijne cd gemaakt met, Kroener Music, moet ik zeggen. Muziek de Kroon, want hij is natuurlijk in Frankrijk. En wij draaien daarvan een tropische verrassing.

0: Wat hoor ik nou, joh?
1: Heb jij die opgetrommeld? Ja.
0: Het is toch niet te geloven?
2: Ja, het is toch niet te geloven waar ze vandaan waren. Ze vonden uit Frankrijk. Dit was natuurlijk niemand minder dan Theo Konijn. Resident en France. En ja, leuke CD. Dus wij gaan verder met iemand die inmiddels naar de eeuwige jachtveld is vertrokken. Hij had een hele grote hit met zijn skatnummer Summertime. Maar dit is een andere, Billy Stewart. En Look Back and Smile.

Ja, Billy Stewart kwam om het leven door een auto-ongeluk met een aantal mensen van zijn crew op weg naar een concert. Ja, ja, ja, ja. Billy Stewart, look back and smile. En ja, dan moet je natuurlijk een beetje lachen. Maar als dan iemand zegt van ja, ik heb jouw vriendinnetje, dan is dat misschien helemaal niet om te smilen. Paul Anka en in duet met Olivia Coates, You're Having My Baby.

is ook nog een heel leuk duet tussen, over dit nummer tussen Paul Anka en Anita Meijer. Dat ga ik natuurlijk ook nog eens een keer verzinnen. Nou, hoef ik niet te verzinnen, het is gewoon. En dat ga ik eens even een keer voor u draaien. Maar nee, nee, niet deze keer. Nee. Rustig aan. Wij gaan naar Engeland. Wij gaan van Amerika naar Engeland. En we komen dan terecht bij Sir, heet hij inmiddels. Sir Elton John, de man van de zonnebrillen, extravagante uit Dossingen. En dit is zijn lied.

0: over Your Song, Elton John. En wij gaan natuurlijk echt beginnen aan iets waar ze in Berkenstaat op zitten te wachten.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ja, en twee prachtige stemmen. Andrea Bocelli en Sarah Brightman. De verzoekplaat van Berken staat er wel een hele bijzondere. Want hij is voor lieve Ellie T. Die niet meer bij ons is. En men wenst haar ja, toch een warm afscheid. Ja, dat was natuurlijk even een moment van bezinning. Wij gaan naar het Eurovisie Songfestival, maar een heel ander soort nummer. Wij gaan naar Zweden. En zij waren ook degene die als winnaars van het Eurovisie Songfestival de rij mochten openen. Ze waren namelijk als eerste en het waren de Harry's in 1984. En ik ga er dadelijk meer over vertellen.

Dikkelee, dikkelee, dikkeloe. Ja, natuurlijk hadden ze in Nederland alweer meteen daar een andere tekst op verzonnen. Op dikkeloe met name. Maar goed, waar gaat het over? Ja, het is een zanger die loopt op straat. En, of, nee, ja, hij loopt op straat, staat er. Ja. En hij ontdekt een paar gouden schoenen. Volgens mij is hij voetballer dan. Hij trekt ze aan, waarna voor hem een magische wereld opent, waarin alles mogelijk is. Hij begint te dansen en het lijkt alsof hij de wereld aan kan. Maar de titel van het nummer, die werd enkel bedacht eigenlijk om de klank en heeft geen verdere betekenis. En wie zijn dan de Harry's? Ja, dat zijn drie broers, Louis, Per en Richard Harry. En vormden samen dus de Harry's, 1984. Ik wil nog even terugkomen op de Berkenstaten verzoekplaat. Het is een live opname uit 2007 in het Teatro del Silencio in L'Ajaccio. En L'Ajaccio is de geboorteplaats van Andrea Bocelli, is gelegen in Toscane. Dus dat is een heel mooi orkest, een heel mooi concert ook, met natuurlijk als hoogtepunt eigenlijk Time to Say Goodbye. Vandaag is ook André Bocelli in concert. Namelijk op het San Marcoplein in Venetië. Ik weet niet of u nog tijd heeft en of u er op tijd bij bent. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €300. En dan staat u ergens achteraan op het San Marcoplein. En er is niet precies bekend wat de andere plaatsen zijn. Maar die zullen een veelvoud zijn, denk ik. Wij waren in 1984 op het Eurovisie Songfestival. En daar deden natuurlijk ook Nederland mee. Ja, dus nu hadden ze niet altijd zo natuurlijk, maar dit keer wel. Dat deden we met Maribel. Met Ik hou van jou. En ja, die deden het toch niet echt geweldig volgens mij. Maar goed,

0: De Nederlandse inzending, ik hou van jou, 1984, Eurovisie Songfestival, 19 deelnemers en zij eindigde als 13e. En het nummer is natuurlijk is wel een Nederlandstalig, want het is geschreven door Peter van Asten en Richard de Bos. Maar er zijn diverse Nederlandse, maar ook buitenlandse mensen die dit nummer al een keer overgenomen hebben. Daan de Winner en Roxanne, Nobile, Gordon en Cilla Black zelfs. En ook Engelbert Humperdinck, die waagde zich eraan. Ja, dus toch een hele goede prestatie van deze mensen, moet ik zeggen. Wij gaan eens even luisteren of er misschien nog iets te verhapstukken valt in het genre. Het is bijna vakantietijd.
1: Dit is Radio SMB.
2: Hallo, ik ben Gerard van Maasakkers en ik wens jullie veel plezier met het luisteren naar Radio SMB. Houdoe.
3: U kent mijn zus natuurlijk niet, maar mijn zus heeft echt heel vaak hele goede ideeën. Ik ben bijvoorbeeld van de zomer met mijn zus op vakantie geweest. Nou was dat op vakantie gaan an sich. Dat was ook niet eens zo'n goed idee hoor. Dat is ook, maar dat vind ik trouwens ook nooit van op vakantie gaan. Ik bedoel, je moet altijd een heel eind weg. Nou, dan moet je proberen bruin te worden. Nou, ik begin altijd helemaal te bladderen overal en los te laten. Ja, en ik heb toch altijd een beetje last van buikloop. Dus misschien niet zo smakelijk om nou over te hebben, maar echt zo'n kletterige bende zo, weet je. Ja. Ja, weet je, en je komt uiteindelijk toch ook weer naar huis terug. Dus ik vind het eigenlijk altijd stom om überhaupt weg te gaan, maar ja. Maar ja, mijn zus die wou zo graag weer eens weg. Die wou naar Griekenland, notabene. Dus wij, nou ja, wij met zo'n vliegtuig naar Athene. Het begon meteen al goed. Wij waren nog geen 3 seconden in Athene. Wij waren zo heel argeloos dat vliegtuig, dat koele vliegtuig uitgestapt. Nou, wij lopen zo recht zo'n hittegolf in. Zeg, nou, wij liepen echt binnen de kortste keer liepen we helemaal te sijpelen over dat vliegveld. Zo heet was het. Helemaal zo'n spoor van zweet erachteraan. Helemaal te druppelen. Dus ik zeg tegen mijn zus, ik zeg, nou, laten we nou gewoon de eerstvolgende vliegtuig maar weer mee naar huis nemen. Want dit is gewoon veel te heet. Dat redden wij niet. Dan kan je wel de hele dag aan een infuus gaan lopen met al dat vochtverlies. Maar ja, toen zegt mijn zus, die zegt, nou ja, moet je horen. Nou zijn we in Athene. Wanneer ben je daar nou? Dan ben je toch ook niet elke dag. Dus laten we nou in ieder geval even naar die Acropolis gaan. Hebben we die gezien? Dan zijn we daar vanaf. Hoeven we daar nooit meer heen? Nou ja, daar vond ik dan wel wat in zitten. Dus wij met zo'n taxi, met zo'n ontplofte airconditioning hadden wij weer. Ja, wij daar naar die Acropolis. Nou, wij kwamen nog gutsender aan dan dat wij al zijpelden eigenlijk. Helemaal kletsnat. En die man die ging die Acropolis ook niet eens op. Die zette ons onderaan die berg af. Ja, ook nog eens. Nou ja, dus wij stonden daar zo'n beetje te wazen en te doen en een beetje zo te waaien. Nou, en het was ondanks de hitte was het hartstikke druk. Allemaal mensen, allemaal toeristen omhoog en naar beneden en omhoog. Nou ja, dat zag er op de een of andere manier nog redelijk normaal uit. Maar als je die mensen naar beneden zag komen, zeg, die waren echt helemaal bevangen door de hitte. Helemaal een beetje opgezwollen, soppig, een beetje sponsig, kletsnat, rood, aangelopen, scheel, kijk, bloed doorlopen ogen. Die kwamen echt zo achteruit de rondjes draaien, zo van die berg al zo'n beetje braken hier en daar in die berg. Zo, die mensen wisten niet eens wat voor nationaliteit ze meer hadden, joh. Die waren helemaal, die wisten niet eens, die hadden net zo goed in de achtbaan van Bobby aan land kunnen zitten, echt waar. Die wisten niet eens wat voor attracties ze hadden gezien, die waren helemaal in de war. Dus ik stond dat zo'n beetje somber aan te kijken, want wij waren nog niet eens begonnen, wij moesten nog helemaal. En we waren al helemaal kletsnat, dus ik stond mijn zus zo aan te kijken. Maar ja, die stond net de andere kant op te kijken. Nee, dat wou ik zeggen over de goede idee van mijn zus. Mijn zus die stond namelijk naar een tentje te kijken. En dan kon je bij het tentje, weet je wel, dan kon je warm geworden drankjes, gesmolten chocola, verrotte dingen kopen. Maar je kon er ook toegangskaartjes kopen. Die kon je beneden kopen, je kon ze, of boven kopen. Je kon ze ook alvast voor de zekerheid beneden kopen. Je kon reisgidsjes krijgen met jaartallen, van wie dat allemaal gebouwd had en wie dat later weer hadden afgebroken zo. Je kon dia's krijgen, hoe het er boven allemaal uitzag en zo. Nou, dat hebben wij nou gedaan. Dat was het idee van mijn zus. We hebben gewoon die kaartjes gekocht en die dia's en die boekjes. Nou, wij zijn vervolgens heel even verderop op het terrasje. Zijn wij gewoon in de schaduw gaan zitten met een koel drankje. Een paar Grieken erbij, een hartstikke lach ook. En het mooiste was, er heeft gewoon helemaal niemand in de gaten gehad dat wij niet naar boven zijn geweest. Nee, maar er wordt ook helemaal niet goed op gelet daar. Nee hoor, want zo stiekem waren wij niet weggelopen, maar ze hadden niks in de gaten gehad. Wij waren gewoon, niks in de gaten gehad. Dus wij lachen natuurlijk dat wij zo makkelijk van die Acropolis af waren gekomen, ja. Ja, want wij zagen in de verte het hele zootje nog bezig en wij zaten lang en breed te pimpelen, dus wij lachen natuurlijk. En trouwens, als er iemand was geweest ons iets had willen maken van jullie zijn niet geweest, hup voort, jullie moeten nog. Maar dat had ons niks willen maken, want ten eerste hadden wij zelf onze kaartjes afgescheurd, dat was bewijs 1. Dat wij wel geweest zouden zijn. Ten tweede hadden wij die dia's en ten derde hadden wij elkaar zitten overhoren met die jaartallen. Dus ze konden ons echt nergens op pakken, dus wij... Wij lachen natuurlijk, dus ik zeg wat tegen mijn zus, ik zeg, nou, als dat zo doorgaat, dan zie ik het wel zitten, die vakantie, dan vind ik het wel leuk, dat is nog veel erger, het wordt steeds erger, toen, dat was een paar dagen later, weet je, dat toen zouden wij...
0: Ja, waar zouden ze naartoe gaan? Nou, dit was deel 1 van de vakantie in Griekenland van Birgit de Kaandorp uit haar show van 1990. En ja, ik moet zeggen, ik kan het eigenlijk bijna helemaal niet geloven. En Elvis had daar eigenlijk hetzelfde gevoel.

Ja, weer een live opname natuurlijk in dit programma Just Can't Help Believing uit 1970 van Elvis Presley. En wij gaan u toch even wel een vraag stellen, denk ik, bij dit nummer.

Ja, dit was een hele lekkere gouden ouwe van Neil Sedaka. En Breaking Up is Hard to Do. En ik moet even kijken, want wij gaan naar een nummer wat ik wel heb uitgekozen, maar waarvan ik denk, nou, ik weet niet of dit iets is waarvan u misschien blij wordt. Ik vind het een geweldige versie van het bekende Hotel California. Dit is de Nederlandse formatie Montezuma's Revenge.

Ik moet zeggen, ik vind het een mooie versie. Maar voor mij is het nog altijd het, echt het muzikale hoogtepunt van dit nummer. Is die uitvoering van de vocal sampling uit Havana. Die zal ik nog een keer draaien. Want het is, als je echt praat over, over een mooie cover, dan is dat het wel wat dat betreft. We gaan naar Zweden. Ja, niet helemaal. Denemarken eigenlijk. Nina en Frederik. In eind jaren 50, begin jaren 60. Een zeer bekend duo. Frederik van Palland. De zoon van de Zweedse ambassadeur. Nee, de ambassadeur in Zweden, zo moet ik zeggen. En Nina. En dit is een hele rustige, lekkere. Counting Colors in the Rainbow.

0: gingen terug naar 1957. Counting Colors in the Rainbow. Dus alleen te hopen dat op 4 juli dat helemaal geen regenbogen zijn. Want op 4 juli, zaterdag 4 juli, is het zover. Het jaarlijkse basisschool zomerspektakel van op het Oranjeveld in het centrum tussen Zon en bijna tussen Zon en Breugel. Om 10 uur beginnen we met de verschillende spelletjes voor de kinderen tot en met groep 4. Ze krijgen een stempelkaart en kunnen aan diverse spelletjes deelnemen. Schminken, houten instrumenten knutselen, blik gooien, poffertjes eten. Of lekker spelen op een van de luchtkussens. En deze spelochtend duurt tot 1 uur. En na 1 uur is het even rust voor de organisatie. En om 2 uur starten ze met de zeskamp voor de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. En dan gaan ze de strijd met elkaar aan op bijvoorbeeld een stormbaan. En nog vele andere speculaire spellen. En natuurlijk ook weer de luchtkussens. Voor de middag maakt ieder team een eigen joker. En deze kunnen ze tijdens een van de spellen inzetten. En ook het leukste jokertje wordt een prijsobject. Ja. Inschrijven kan helaas niet meer voor deze zeskamp. Maar nogmaals, als uw kind niks te doen heeft op 4 juli... dan is hij van harte welkom op het Oranjeveld. Wij gaan naar 1960. Want de musical My Fair Lady was een klinkend succes. En toen vond Wim Zonneveld, ja, dat kunnen wij in Nederland ook. En we deden dat My Fair Lady met Margriet de Groot... En Paul Storm en Wim Zonneveld. En ze hebben het over het spraakgebrek. Althans het aanvankelijke spraakgebrek van Eliza Doolittle.
1: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Wat was dat?
1: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Nog eens!
1: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Verdraait het lukter. Verdraait het lukter.
1: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Bij George het lukter. Bij George het lukter.

Wim Zonneveld speelde in deze Nederlandse versie natuurlijk professor Higgins. En Margriet de Groot was Eliza Doolittle. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Ja. We blijven een beetje in Nederland. We gaan van 1960 naar 1961. Ja, dat kan zomaar hier in dit programma. Hè. En we gaan naar Jacques Brel. Joy, we had fun, we had... Vooruit. Die andere die draaien wel een keer.

0: Ja, wie hat ja euch hartstikke veel plezier. Maar wij
1: Radio SFB.
2: Zon en Breugel 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
1: Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
11: Ja. Ja, we zijn terug mensen. Hallo, goeie avond. We moesten even wat knopjes indrukken hier in de studio. Het gaat allemaal niet van een leien dakje. Het is een beetje de hitte, denk ik, die ons parten speelt hier in de studio. Het is iets minder heet dan vorige week, maar nog steeds broeierig.
12: Ja, en het wordt weer heet.
11: En het wordt weer heet, inderdaad. En het goede nieuws is, de zomervakantie komt eraan, Huip. Dus kunnen gewoon lekker in onze zwembroek in de tuin gaan liggen.
12: Ik merk er nog weinig van onze snelwegen. Ik vind het echt verschrikkelijk druk.
11: Het was heel druk, ja. Klopt. Ik kwam vandaag terug uit Zwolle, midden op de dag. Om 1:30, 2:00 uur. Heel de A50 stond vast daar. Ja. Bij Os, ongekend.
12: En ik dacht vandaag een keer op tijd naar huis te gaan. Was heel de A2 hier bij Eindhoven was dicht. Er was iets gebeurd.
11: Ah, ja.
12: Maar we zijn er.
11: We zijn er. Maakt niet uit mensen. We gaan beginnen met een Engelse rockband. Het heerlijke nummer Love Bites. Dit is Def Leppard.
13: This is unique. Living in sense. Watch out. Live now.

0: Ja, dames en heren, dit is een hele grote naam aan het worden in de country. In Amerika is ze echt huge momenteel. En het duet wat ze zingt is met een andere artiest die echt huge is. Het was Ella Langley met Morgan Wallen. Ah. En doen ze altijd slim, hè? Dat de grote zoeken ze bij elkaar en dan is het een hit gegarandeerd. Behalve in Nederland.
1: Dat helpt wel als Morgan Wallen meezingt. Dat is volgens mij dé

0: op tournee, of niet, die beste man?
1: Ja, Morgan Wallen is vorig jaar nog in Nederland geweest.
0: Oh, die is er geweest.
1: Dat was toen echt ook verbazingwekkend. Dat was meteen weer uitverkocht. Hetzelfde met die Luke Combs.
0: Maar die kwam niet in zo'n grote zaal.
1: Jawel, die heeft in de arena gestaan.
0: Morgan Wallen?
1: In Morgan Wallen, ja.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat ja, Luc Combs wist ik inderdaad.
1: Maar dat was een zelfartiest. Ik denk, och, die komt in Nederland. Zal eens kijken of ik een kaartje kan krijgen. En nou, gewoon helemaal uitverkocht.
0: Zo, oké. Okay. Nou, indrukwekkend. Vraagje aan jou. Heeft Circus Custers ooit in de arena gestaan voor een concert?
1: Zeker wel. Ik denk als ergens gast...
0: bij de toppers.
1: Ja, zoiets. Ja, als gast optreden.
0: Support act bij de toppers.
1: Zou die nog leven?
0: Circus Custers.
1: Nee, er staat me iets van bij dat een daarvan overleden is. Maar goed, wegen.
0: Weet ik ook niet. Nou, ik zat in de auto, toen hoorde ik het nummer Verliefd. En
1: wat staat er?
0: het nummer Verliefd kwam voorbij van Circus Custers.
1: Ja.
0: Hartstikke vrolijk nummertje, maar niet het mooiste. Want hun allermooiste is natuurlijk Huib.
1: Monika. Het heet ook Monika.
0: Het heet ook Monika.
1: Dat had een andere titel.
0: Monika.
1: Ja, fantastisch.

0: Ja, lekker. We gaan terug naar de jaren 80 met Heartbeat van Don Johnson. Een van onze favoriete acteurs uit die tijd. Jongen, wat mooie herinneringen met een zakje chips en een glaasje Ranja Miami Vice kijken, Huip.
1: Ja, zal ik je even vertellen? Wij beginnen echt oud te worden.
0: Mm-hmm.
1: Want ik zat pas een televisieserie te kijken ergens in Amerika van die opkopers, zeg maar.
0: Ja.
1: Van, of spullen nog iets waard
0: zijn. Storage Wars.
1: Ja, zo nee, het was iets anders. Maar goed,
0: ja.
1: Daar was dus iemand, daar kwamen ze in huis. Die had een collectie van Knight Rider, Back to the Future en allemaal. En die zei die gast, ja, dat is eigenlijk niet zoveel meer waard. Want er verzamelt niemand meer.
0: Oh, ik, oh my god. Damn, American Pickers.
1: Ja, ja, zoiets
0: ja,
1: of zo.
0: Ja, dat is leuk. Oh, echt?
1: Ja.
0: Ja, breng mij hierheen, wij verzamelen het.
1: Ja, of nu snel verkopen. Nu is het misschien nog iets waard.
0: Nu is er iets waard.
1: We worden echt oud. Maar goed.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja, die sterven allemaal uit. Die mensen die nog weten wat het is. Knight Rider. Tja, ongelooflijk.
1: Dat was ook wel redelijk fout eigenlijk. Maar goed.
0: Mooie tijd.
1: En wat ook mooi is, is Amerikaanse country muziek.
0: Zeker.
1: En we blijven een beetje in deze tijd. Ik zit even op de lijst van de country hits van 26. Megan Maroney, die komt ook binnenkort naar Nederland.
0: Ja.
1: Die vind jij heel leuk.
0: Ja.
1: Cloud number 9.

0: Ja, er zijn veel liedjes geschreven over Sarah en Sarah. En dit was er een van. Dit is Starship. We kennen het beste van Nothing's Gonna Stop Us Now. En We Built This City on Rock and Roll. Ook een lekker nummertje trouwens. Drie grote hits uit de jaren 80. En daarmee gaan we door naar wederom country. Hè?
1: Nee, we gaan ook even naar de jaren 80. Ah, een mooi nummertje staan in de lijst. Ja. Iets onbekender volgens mij. Maar van onze grote vriend Lionel Richie. Sympathieke gast lijkt mij dat.
0: Zeker.
1: Jij hebt hem ooit live gezien.
0: Ja, een hele goede zanger. En hij was laatst knock-out gegaan, hè, op het podium.
1: Echt waar?
0: Ja, de man was al eind 70, is hij. Maar hij ging knock-out. Dus concert stopgezet. Maar wat jij zegt, sympathieke man en een hele goede stem.
1: We gaan naar You Are luisteren. Oeh, dat is Lionel Richie.
0: Goede keuze, Huip.

0: lekker nummertje, hè?
1: Lekker, ja.
0: Vrolijk, een zonnig nummertje. Goed gekozen. Ik had een vraag aan jou. Jij was toch afgelopen maandag bij dat concert in Eindhoven?
1: Jazeker, bij ons in Brabant.
0: Bij ons in Brabant. Welke artiest zou eigenlijk had moeten staan, vind ik? Een beetje René Vroeger.
1: Ja.
0: Die had het wel een beetje zo met zijn hits. Die heeft van die lekkere...
1: Ja.
0: Die had erbij moeten staan. Ja, ik zag hem net staan hier in mijn lijstje. Die gaan we lekker draaien.
1: Wij moeten trouwens volgend jaar naar Ahoy.
0: Ja, het is een 60-jarig jubileum, was ik.
1: Ja.
0: Ja, zo knap, ja. Ja, de beste man. Het is een beetje een vreemde kerel, hè, als hij bij de topper speelt. Maar natuurlijk een prachtige carrière en een goede zanger.
1: Goede stem.
0: Mooie nummers gemaakt, zeker in de jaren 80, 90 en Zero's. En van zijn album Walls of Emotion heb ik een prachtige ballad. Save a Room in Your Heart for Me. René Vroeger.

0: En Jelly Roll met Need a Favor. Ja, zoek de man een keer op internet. Dan zou je denken, nou, zijn uiterlijk past niet helemaal bij zijn stem. Maar hij maakt verschrikkelijk goede... Ja, het is country muziek, maar het zou zo pop kunnen zijn.
1: Hij zit toch onder de tatoeages in zijn gezicht? Hè?
0: Ja, ja. Oh, nee. Hij was heel dik. Hij is volgens mij iets afgevallen.
1: Hij zit aan de Ozempic.
0: Ja, je schijnt op internet heel goed te kunnen kopen.
1: Ja, zeker. Maar
0: in China?
1: Nee, maar ik las dat 5-7% van de Amerikanen aan Ozempic zit. Dus het is natuurlijk een land met volgens mij de meeste overgewicht. Maar die zitten gewoon allemaal te spuiten. En die vallen dan gewoon per maand een paar kilo af.
0: Dus jij dacht, dat is best een goed businessmodel.
1: Nou, ik zal je dadelijk uitleggen. Wij hebben er heel veel last van.
0: Oh.
1: Als DV Pharma. Dat is een lastig verhaal, maar dan ga ik je dadelijk met de microfoon uitleggen. Want dat is gevoelige informatie.
0: Oeh, nou, we kijken er wel naar uit.
1: Precies, maar daarom weet ik dat.
0: Nou, open je hart erover, jongen.
1: Ja, ga ik doen. Mensen Europe, binnenkort komen ze met een nieuw album. En dit is een van hun eerdere Open Your Heart.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dex met het radionieuws. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8... in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Tiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75

0: Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SMB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio SMB.nl.
4: Radio
5: SMB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
6: Ja, welkom dames en heren bij tweede uur op donderdagavond Radio SMB Throwback Thursday. We hebben weer een hoop mooie muziek klaarstaan en we beginnen met een klassieker uit de jaren 80 of 90.
7: Ja, van onze vriend Henk Wijngaard.
6: We gaan even trucken.
7: Oh, heerlijk. Volgens mij is het de primeur nog nooit gedraaid in onze show. En we gaan voor het heerlijke, vrolijke
6: Hey Suzie.

0: Even een traantje wegpinken.
1: Oh, dit is echt mooi, hè?
0: Ja, wij vonden dat we dit moesten draaien. Want het is natuurlijk toch wel een beetje een dingetje geweest de afgelopen dagen. Helene Fischer was in Nederland. Helaas in een vrij leeg stadion. En als je toch dit soort muziek hoort. Ik ga haar setlist daar even opzoeken. Wat ze heeft gespeeld in Arnhem.
1: Ja, dat is een goed idee.
0: Want als ze toch deze gespeeld heeft, dan hebben we wel iets gemist.
1: Nou, ik denk dat ze deze altijd speelt.
0: Denk je dat?
1: Ja, het is wel een van haar klassiekers.
0: Ja, maar het is niet echt een stadion.
1: Nee, daar heb je wel weer een goed punt inderdaad, ja. Ja, jongen. Ja, we gaan door naar een artiest. En normaal draait Huipen, maar dit keer ga ik ervoor kiezen.
0: Oeh, even van mijn favoriete album.
1: Ja, ik heb van de week in de auto Here on Earth het album van Tim McCraw gedraaid. Het is een beetje een album waar die iets meer richting de pop gaat. Het was ook wel een van zijn laatste albums uit 2020, zie ik. Ja, een prachtig, prachtig album. Huip draait vaak de 7500 OBO.
0: Oh, ga je die draaien?
1: Die gaan we niet draaien. Ah. Ik ga voor mijn favoriet, de Chevy Spaceship.
0: Heerlijk.
1: Tim McCraw.

0: Zo, ik was onder de indruk.
1: Dat ja,
0: Clouseau.
2: Ja, prachtig. Prachtig, mensen. Het nummer Stil van het album Jonge Wolven. En de Huip gaf aan, het gaat over een scheiding, hè?
0: Ja, heeft hij geschreven na zijn scheiding.
2: Mooi. Ja, en dat hebben we een mooi bruggetje naar de volgende artiest.
0: Ja, ook een scheidingsalbum, hè?
2: Het scheidingsalbum van Bruce Springsteen. Ja. Ja, wat kan ik erover zeggen, Huip?
1: Ja, ik weet dat het jouw favoriete album is.
2: Ja, het zijn alleen maar goede nummers op. En ik vind het zo moeilijk te kiezen. Ik zat met All That Heaven Will Allow. Walk Like a Man. Ook een mooi statement. One Step Up.
0: Nee, doen we wel iets onbekenderen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ja, ik zat te denken, Brilliant Disguise vind ik prachtig. Gaan we een keer niet doen?
0: Nee.
2: Die draai ik thuis wel, want die is ook wel mooi. Ja, zullen we dan All That Heaven Will Allow doen?
0: Prima.
2: Prachtig, mensen. Genieten van Bruce Springsteen.

0: ik heb hem even ertussen gesneakt, dames en heren. Walter vindt dat ik hem te vaak draai. Maar zo mooi.
1: Ja, prachtig. Lone Star met Just the Rain. Heerlijke plaat, Huip. Tjongejonge. Even kijken. Ik ga jou eens even niet blij maken.
0: Oh jee.
1: Er is één nummer dat uit de jaren 80. Dat is het meeste Prince sound. Zonder dat het Prince zelf is. En die gaan we draaien.
0: Alles prima. Zolang het maar geen Sade is.
1: Nee, dat klopt. Dat is het niet. Het is namelijk The Glamorous Life van Sheila E. En als je die hoort, dan denk je gewoon aan Prince-hype.
0: Ik denk even naar de wc.
1: Ja, even poepen. Ja.

0: Ja, mooi. Blake Shelton. Could you let him in anyway? Hij zingt over een vriend die niet in God gelooft, maar wel overleden is. En hij vraagt of hij hem toch wil binnenlaten voor het geval Blake ooit aan de hemelpoort staat. Prachtig nummer.
1: Nou, je hebt een keer een tekst geluisterd.
0: Ik heb geluisterd, ja, absoluut. Ik was onder de indruk. Vandaar dat we hem gekozen hebben voor deze uitzending. Ja, mensen, nog 18 minuten, dan is deze show ten einde. Dus we gaan er even 18 minuten lang heerlijke muziek voor jullie draaien. Want jullie hebben het verdiend na deze weken van tropische hitte. En er komt weer wat heets aan. Maar voor die tijd gaan we eerst nog even eruit met een U2-song, of niet, Huy?
1: Ja, en ik zat het toevallig. We hebben hem een tijdje vaak gedraaid. En ik dacht er van de week weer eens een keer aan. Ik vind het een erg lekker nummer.
0: Ja.
1: U2 met Every Breaking Wave.

0: Lady Antebellum. Oh ja, dat mogen we niet meer zeggen. Maar Need You Now, hun enige hit die ze in Nederland hebben gehad. Maar een mooi nummer.
1: Prachtig. Ja, Huip, gaan we de mensen nog vertellen dat het bijna vakantie is?
0: Het is bijna vakantie. Ik weet eigenlijk niet, is volgende week nog een uitzending of is het afgelopen naar vandaag?
1: Ik denk dat de mensen maar gewoon moeten luisteren of we er zijn of niet. We gaan er in ieder geval uit met een prachtig nummer, Huip. Ik denk ook een van jouw favorieten.
0: Ja, die is echt super.
1: Van het album Young Guns 2 soundtrack. Het is Mr. John Bon Jovi. En ja, hij gaat vanaf 7 juli gaat hij beginnen aan zijn tour.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Daarom. Dus vandaar dat we draaien. Na het weekend begint het. En laten we hopen dat het succes wordt. Misschien trekt hij door naar wat meer shows. En wie weet gaan we nog ooit een keer live zien. Wij gaan in ieder geval luisteren. En we gaan eruit met Santa Fe van Mr. John Bon Jovi. Fijn weekend, mensen.
0: Fijn weekend.

0: Zon en Breugel. 107.5 en overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: country muziek. Bluegrass muziek.
1: En Keetje ook. Oh, goedenavond, dames en heren.
0: Goedenavond, Jaap.
1: Ja, hey.
0: De luisteraars natuurlijk ook welkom voor de komende 2 uur weer.
1: Ja, en wat mooi, we hebben ook Louisiana muziek.
0: Louisiana muziek?
1: Dat hoorden we net.
0: Oh.
1: Ah, ja.
0: Ja, maar Amerikanen hebben we ook. Amerikanen.
1: Oh, tuurlijk, ja. Maar,
0: ja.
1: Maar Louisiana, dat is ook een slag. Dat is dan met die fiddles helemaal.
0: Ja, ja.
1: Dat, en Baton Rouge, dat is een plaats in Louisiana. Maar goed, buiten geheel dat, zou Harro zeggen.
0: maar goed, Johan, we zijn weer begonnen. Ook welkom.
1: Ja, Johan. En we hebben net koffie gehad van de Valerie.
0: Valerie, en gebakje van Johan.
1: Oh ja.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat we wat moeten doen.
1: Komt die jingle? Komt die? Nee, komt die? Ja, komt die? Nee, hij kan het niet vinden. Ah, dat is leuk.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Johan.
0: Nou, mooi.
1: Ja, zeker.
0: Het is weer een feestje vanavond. Nu al.
1: Hoe heette die kerel waar we mee begonnen? Zijn jullie geweest in Chicago, volgens mij?
0: Garth Brooks.
1: Garth Brooks, ja. Die begonnen met prachtige Louisiana-muziek.
0: Ja, we hebben hem gezien in Amerika.
1: Oh ja.
0: En ik heb er geen spijt van gehad.
1: Nou, alleen je moest oordopjes meenemen, dat vertelde je wel eens. Het ging een beetje rap, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, dat weet je. Hij er naartoe gaat, dan weet je dat een beetje.
0: Dat blijkt bij meerdere van zulke artiesten te zijn. Want volgens mij de laatste keer dat jullie bij Brad Paisley zijn geweest... kwamen de horen er ook uit vliegen.
1: Wat was dat in 013?
0: Nee.
1: Oh.
0: Grollo.
1: Oh, Grollo. Ook bij de snor.
0: Met die snor, ja.
1: Oh, Derksen.
0: Dus. Maar goed, we gaan het niet vanavond alleen over artiesten hebben die al geweest zijn. We gaan het over de artiesten hebben die er nu gaan komen. En we hadden het dus al gezegd. Garth Brooks met Colin Baton Rouge. En dan gaan we naar... Ja, daar moet ik even wat over zeggen. Ik zat vandaag te kijken, voor de mensen dus...
1: Mag.
0: Dit weekend.
1: Ja.
0: Naar het... er was normaal is er dus zo'n défilé.
1: Oh.
0: In Nederland. Voor de strijders. Onze oude strijders.
1: Oh, zo, ja. Ja,
0: en,
1: dat is vergoed, ja.
0: Dat is niet doorgegaan.
1: Wegens de warmte, ja. Code rood, ja.
0: Maar ze hebben dus wel gewoon in het gebouw... hebben ze dus die avond, of tenminste die middag, georganiseerd.
1: Ja.
0: En ik was er zo aan het kijken en ik denk, fantastisch, leuk.
1: Ja.
0: En toen werden er 3 kinderen naar voren gehaald. En die 3 kinderen die moesten dus wat vragen aan een kolonel of wat ook.
1: Militair, ja.
0: En die kinderen hadden mooie vragen gesteld. En toen zei die presentatrice van... jullie zijn eigenlijk wel... Sunrisers. En dat werd gedaan door onze band Bloeketel uit België.
1: Ja, de Belziek. Ja, leuk.

0: Het is Blue Cartel en dan is het in bluegrass sfeer.
1: Zelf opname van Ewop, denk ik.
0: Ja, het is een eigen opname.
1: Ja.
0: Ja. Maar wat ik nog even over zeggen wil, is dat dit nummer Sunrise verzorgd werd door een groot orkest. Met een zangeresje erbij. Of een zangeresje, gewoon een leuke zangeres om te zien.
1: Waar?
0: Op televisie.
1: Oh, maar niet bij de Ewop.
0: Nee.
1: Oh, zo.
0: Nee, maar Jaap, ik...
1: Of bedoel jij Norah Jones dan? Nee, toch?
0: Nee.
1: Nou, dat is goed. Nee.
0: Maar jij hebt ook wat te vertellen over Tom T. Hall.
1: Hoeveel tijd heb ik?
0: 2 minuten.
1: Ja, nee, dat doe. We draaien Tom T. Hall toch wel eens vaker, hè? Ja, ik zeg altijd de man van Kentucky. Ik vind dat hij leuk om zijn vrouw te noemen. Dixie. Want die was lid van de Tennesseeën. En daar heeft Ab weer met dat... die had er ook weer wat mee te maken, geloof ik. Onze app, die hier
0: onze app.
1: Appipedia. Dat mag je niet meer zo noemen, jawel toch? En, maar goed, we kennen over Tom T. Hall. Nou, kennen we een uur, dat doen we niet.
0: Doen we niet aan.
1: Nee. Maar wat wel leuk is, hier zit natuurlijk die Earl Scruggs. En dat is de vijfsnarige banjo-stijl. Die heeft hij uitgevonden. En dat is altijd leuk als ergens Earl Scruggs mee doet. Is gewoon top. Meestal, dat heb je met die artiesten. Bijvoorbeeld als je Jerry Douglas neemt of zo. Is het altijd, de horen straks ook nog. Is altijd weer top, hè? Vaak wel, hè? Maar goed, we gaan dus... in 1982 kwam het album The Storyteller and the Banjo Man uit. We hebben het nummer wel eens gedraaid. Maar het is gewoon leuk om nog een keer te horen. Ja, de Banjo Man bedoelt natuurlijk Earl Scruggs, toch? En dan, hoe heet dat nummer ook weer? They Don't Wave from the Train Anymore?

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, zal ik het maar weer eens proberen? Ja, nee, goed, het komt elke week wel voorbij. Maar goed, vanavond een keer een speciale voor Jaap.
2: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, Jaap, want ja, ik denk dat je deze ook wel leuk vindt. Bill Monroe.
2: Ja, The Father of Bluegrass, ja, zeker.
1: Nou, zeker. En The Wavering Stranger.
2: Ja.
1: En dan de country zangeres aller tijden, Patsy Cline. En wat zij zingt is crazy.
2: Ja, maar daar praat je ook in voor 1960 al.
1: Ja.
2: Dus het is ook al, nee, zo oud is dat. Nee.
1: Patsy Cline was niet zo, ja, ze was wel oud, maar...
2: Ja, want zij was groot. En dan, vrouwelijk gebied groot, ja.
1: Ja. En dan George Jones. Daar,
2: Whiskietje erbij, hoppa.
1: Dus, maar goed, die zingt dus zometeen See Things I Still Care.
2: Oh, dat is bekend.
1: Maar we beginnen met Bill Monroe.

0: En was het een beetje naar je zin, Jaap?
1: Helemaal.
0: Ja?
1: Ja, echt. Nee, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Want dan volgens mij, ik zei straks al, want die Bill Monroe is volgens mij remastered. Maar dat is niet erg, dat klinkt ook... Oh ja. Oh. Nou ja, het is geen LP, maar... Weet je wat jullie wel eens draaien?
0: Ja.
1: Weet je, zo dat... Ja, dat hebben wij hier nooit natuurlijk. Nee, maar goed, bij ons is alles perfect natuurlijk.
0: Bijna.
1: Oh, Hoos, hij er eentje op liggen, joh.
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Wacht.
0: Hey, dan gaan we naar die Eastern Corbin.
1: Oh ja.
0: En die was voor jou.
1: Oh, we doen alles een beetje door elkaar. Oh ja.
0: Ja.
1: Oh, dat is van het album Let's Do Country Right. Ja, dat doen we altijd al. Dus, en de song heet, ik zeg het even, wacht even joh. Hey Merle. Nou, wat denk je dat overgaat? Tuurlijk. Over, tuurlijk een liedje over de legendarische
0: Merle Haggard.
1: Toch?
0: Ja.
1: Eastern Corbin.

0: It is. Yep. Nou, dat was de nieuwe single
1: van
0: zijn nieuwe... ja, hij heeft zes nummers op die single staan. En we kregen een berichtje van Tusket. Oftewel, hoort u ook alweer... Patrick van Zandwijk.
1: Maar ik hoorde er een pedofiel erin, klopt dat?
0: Ja, er zit een pedofiel in en dat is...
2: Ja. Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland. Beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
0: Ja, maar Keenan zit op het moment bijna overal bij. Hè?
1: Nou, ik vond het lekker klinken van
0: hem. Ja. Keenan is ook al volgens mij al drie keer in de studio geweest... Om dus artiesten te begeleiden.
1: Maar ik heb begrepen, die Barnum Bellen... dat zijn zanger en zangeres, neem ik aan. Ja. Zeg ik, denk. Maar goed, die deed je even de gast optreden. Oh, klopt. Wel lekker.
0: Dat was niet verkeerd. Dus, nee. Maar goed, hij staat ook op de lijst om binnenkort nog een keer bij ons langs te komen. Maar goed, wie die daar meebrengt, dat weet ik nog niet. Dat gaan we horen. Maar ik vermoed wel, Keenan, dat hij er wel bij is.
1: Nou, pedalstil is altijd lekker erbij, hè?
0: Ja, zeker.
1: Hey, hoe moet die titel? Dutchiana?
0: Ja, Dutchiana ain't country enough.
1: Ja. Leuk. Nou ja, goed, leuk bedacht. Klonk goed.
0: Ja, zeker.
1: Dan gaan we verder naar een bekende. Maar ja, jammer dat hij overleden is door de COVID-900.
0: Ja.
1: Ja, moeten we het toch even noemen, maar goed. Maar we hebben het over Joe Diffie, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ik heb hem live gezien in de Grand Ole Opry toe.
0: Ja, joh, echt
1: ja,
0: waar?
1: Ja, daar heb ik hem gezien, ja. Was leuk. Ja, daar heb ik nog foto's van genomen. Maar goed, hij heeft één Bluegrass album gemaakt. Homecoming, de Bluegrass album van Joe Diffie, hè? Maar... dit is tevens, dat is ook weer vervelend om te zeggen, zijn laatste album, Levende Lijf.
0: Oh.
1: Dat was het laatste. Ja, ik zou zeggen wel gelijk het mooiste album. Ah, nee, Joe Diffie is altijd leuk, een goede stem heeft hij.
0: Hij heeft een hele goede stem.
1: Ja, hij heeft een hele goede stem. Maar goed, hij heeft er nog één, op het laatst heeft hij nog een Bluegrass album gemaakt. Maar goed, laten we maar gewoon gaan luisteren. Ja, ik hou liever van iets sterkers, maar we houden het op Tennessee Tea.

0: Nou, om te vellen, die had het even uitgezocht wat Tennessee Tea is. Ik wel, nou je genoeg op heb. Want er zit van alles in. Sect had het over, whisky. Er zat van alles in. Ik denk nou. Ik dacht dat het een slappe kopje thee was met een beetje suiker, maar dat was het.
1: Wil je het recept nog, Jaap?
0: Ik wil het niet. Ja, als er sect in zit, hoef ik het niet meer. Maar als er whisky in zit. Oh, mooi.
1: Twee scheuten whisky, één scheutje triple sec, één scheutje zoet-zure mix en een scheutje cola.
0: Nou, dat noemen ze Tennessee thee. Nou, lekkere thee. Ja. Hoe krijg ik van? We gaan weer verder, Tieme.
2: Maar goed, we hebben weer een mooi bluegrass nummer. En dat is een beetje het nummer wat met een kommetje elke keer tik, tik, tik, tik.
0: Ah, oh, zo ja.
2: En dat heet dus de Cup Song. En de titel daarvan, oh ja, de titel is de Cup Song.
0: Ja.
2: When I'm Gone.
0: Van de Bankers, zo.
2: Ja.
0: Leuk.

0: dat was een paar jaar geleden alweer een grote hit, hè?
1: Dit, hè?
0: Ja, dit was een hele grote. Volgens mij ook de, buiten de country muziek om. En bluegrass muziek.
1: In de pop scene, denk je?
0: Ja, ja, ja, dat was dit ook een hele grote hit.
1: Volgens mij hoorde ik een bluegrass nummer, toch?
0: Ja, ja, nee, het is geen officieel bluegrass nummer.
1: Niet?
0: Nee, nee, nee.
1: Oh.
0: Nee, het is ver bluegrass.
1: Oh, dat zou kunnen, ja, klopt, ja. Maar ik hoor wel mandoline en zo, maar ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat doet Taylor Swift ook nog meer doen dan country instrumenten gebruiken. Dat doen ze allemaal.
0: Ja.
1: Maar goed, hè.
0: Hey, dan gaan we naar de...
1: Volgende dame.
0: En wat doet zij?
1: Zij verzorgt dit keer de trucker, toch?
0: Ja, ja.
1: Het is heel oud, of oud. Nou, oud, 87, is dat oud? Nee, mag hem nog niet oud noemen, hè.
0: Nee, ja.
1: Hè? Dus, ja.
0: Dat klopt.
1: Nee, dat is wel.
0: Ik ben van 87, dus ik ben ook nog niet oud, toch?
1: Vuile snotneus. Zou die willen? Ja. Nee, maar Tim, ik zou je niet teleurstellen. Toen jij geboren was, het een heel goed wijnjaar.
0: Ja, gelukkig. Ja.
1: Ja, we hebben allemaal opgezopen.
0: Ja.
1: Goed. Katy Bethea hebben we het over, toch?
0: Ja.
1: Gaan we doen. Maar ze stond er wel voor dit nummer. Stond ze nummer 1 in Amerika en 1 in Canada. Dus je hebt ook de zakken gevuld. Daar hoef je geen fonds voor op te richten.
0: Nee, daar ben ik geen bang voor.
1: Nee, goed. Maar wat ze gaat zingen is 80 Wheels in the Desert Roses. Door Katy Bethea uitgebracht in 1987.
2: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: De Trucker. Ja, leuk altijd, hè? Ik weet niet eens, ik zat te denken of dat een Nederland hitje geweest. Ik weet het niet meer.
1: Ja, goed. Onder ons, country-liefhebbers,
0: dat denk ik wel.
1: Had ze wel een grote hit, hoor.
0: Ik denk dat met je country-minded iemand is die dat nummer wel kent.
1: Jawel.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Ik zing ook gewoon graag mee, hè, met de microfoon dicht.
0: Ja, liefst wel, ja.
1: Ja.
0: Want we wilden de luisteraars wel behouden, natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus. We gaan naar een hele leuke band, Tieme. Vertel er eens wat over.
1: Nou ja, dat zijn die jongens. Waar komen ze vandaan? Uit Ierland of zoiets?
0: Ja, Engeland of Ierland, waar komen ze vandaan?
1: Maar,
0: komen ze. Ja.
1: Paul Simon heeft ooit een nummer geschreven, De Boxer.
0: Ja, heel bekend.
1: En ook samen uitgebracht met Simon en Carfunkel. Dat hebben ze ook samen gedaan.
0: Wat ben je? Oh ja, dat was toen een hele hit, maar dat was begin 20 jaar. Oh, dat was perfect muziek.
1: Ja.
0: Dat was perfect muziek. Maar nu hebben we het natuurlijk. Ja, het is ook mooi van Mumford & Sons natuurlijk, hè?
1: Ja, en daar zit de grote Jerry Douglas in.
0: Oh ja, op Paddlesil.
1: Nee, Douglas.
0: Dobro.
1: Dobro.
0: Oh ja.
1: Dus,
0: dus.
1: En het is uitgebracht op het album S Party of Babel.
0: Ja.
1: Uit 2012.
0: Zo lang
1: dus
0: geleden.
1: Dus gaan luisteren naar de boxen van Mumford & Sons.
0: Mooi.

0: de Nederlandse top 40.
1: Hey.
0: Dat lijkt net. Nee, Duo en Eddie, altijd leuk. Maar we hadden even een opvulletje nodig. En Duo en Eddie is altijd leuk, want die woonde in Nashville, weet ik toevallig.
1: Oh.
0: Ja.
1: We hebben visite geweest bij hem.
0: Was maar waar. Maar hij is getrouwd geweest met de vrouw van Waylon Jennings.
1: Oh.
0: Ja. Maar ja. Goed. Ja. Zit ik nou een verkeerde rol om te vertellen? Laten we maar gewoon muziek. Zullen we even muziek luisteren?
1: Oh, we hebben nog een klein poosje, dus.
0: Oh, zo ja. Hou je dit erachter?
1: Oh, die vind ik ook leuk.

0: Door naar het tweede uur, want ja, 1 en 2 achter elkaar, dat hoort. Hè, dat is eigenlijk zo. En
1: ja.
0: Ik heb, ja, dan hebben we nog weer één nieuwe artiest. Of de artiest is niet nieuw, maar zij heeft ook weer een single uitgebracht. Zelfs de cd's, denk ik. Hè? Dat, nee, alleen single. Oh, dat gaan we zo meteen horen. En dan, ja, we hebben zoveel leuke dingen nog.
1: Zeg, we beginnen heel oud, hè? We beginnen wel oud.
0: We beginnen oud, ja, met 2 uur.
1: Altijd leuk.
0: Maar wel bluegrassmuziek.
1: Ja, dat doen we altijd toch?
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus, en wat hebben we er weer? Oh ja, we hebben nog een Iers nummer van Ronald erin zitten.
0: Oh ja, ja. Maar de gospel die komt vanzelf wel voorbij elke keer.
1: Ja.
0: En Cajun.
1: Hebben we ook?
0: Ja.
1: Jim C. Newman. Maar dat is pas bijna op het eind.
0: Ja, maar goed.
1: Dat hou je gewoon te goed van ons.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: Zo is zeker. En er zitten meer leuke oude nummers in. Maar niet extreem oud.
1: Nee. Weet je wat wel opgevalt? Als we het halen. Ilse de Lange Bluegrass. Wat zeg je nu?
0: Ja.
1: Ilse de Lange Bluegrass?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, ja.
1: Nou, kan je nagaan. Wat er allemaal in de muziekwereld kan en wat niet kan en wat wel kan.
0: Ja. Nou, we gaan dat rustig afronden, Jaap. En dan gaan we naar de wissel van het 2e uur. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Tot zo.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio
3: SMB.
5: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
6: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Nee, team, dus we beginnen met tweede uur, maar jij zegt als die oude bende, maar dit is wel mooi, hoor.
1: Dit is heel mooi.
0: Toch?
1: Ja, nee, ik vind het, ik heb sowieso geen problemen met muziek ouder dan 1920.
0: Nee, ja, ik eigenlijk ook niet, maar ik vind dit dan wel leuk. Maar we begonnen
1: met
0: het twee uur.
1: Met
0: wat doen we dan altijd? Luisteren naar bluegrass en...
1: Ja, bluegrass, country, all time.
0: Oh ja, Cajun.
1: Ja, deze keer wel, ja.
0: Cajun,
1: met Jim and Jess.
0: Oh ja.
1: De Virginian Boys.
0: Ja, wat, even kijken, want dat hebben ze zelf niet geschreven, hoor.
1: Nee?
0: Nee. Want ja, ik mocht een paar nummers uitzoeken van jou. En dat komt uit de 4 CD-box.
1: Oh.
0: De Old Dominion Masters. Dominion Masters, ja, oké. Het is veel ouder, maar die 4 box is uitgebracht in 1999. Maar goed. Blue Ridge Mountain Blues. Ja, altijd.
1: Prachtig.
0: Leuk toch?
1: Leuk begin voor het tweede uur.
0: De tweede, weet jij wel weer van, Tieme?
1: Ja, we gaan even kijken. Ik heb ook nog een PR-briefje van haar gekregen.
0: Oh, leuk. Goed.
1: Kijk, ze is al even bezig wel, maar de recente radiosuccessen die ze had, met een nummer bijvoorbeeld Eyes of the Storm.
0: Oh ja.
1: Buckle Down and Bless Your Heart for Breaking Mine. Dat is geschreven door onze, een klein beetje onze vriendin wel, denk ik, Melanie Ryan.
0: Oh.
1: Maar goed, ze is door blijven gaan met schrijven. En ja, dat is. Eigenlijk heeft ze gisteren. Heeft ze dus weer een titel uitgebracht.
0: Wat je nu gaat draaien, bedoel je?
1: Ja, wat nu zo meteen laten horen.
0: Maar heeft ze dat zelf geschreven, dacht je?
1: Ja, zij schrijft bijna alles zelf.
0: Oh, knap hoor. Leuk. Ja, leuk.
1: Maar goed, ik mag wel we mogen wel trots zijn op onze zangeressen in Nederland.
0: Ja.
1: Want er zijn er zat. En we hebben gelukkig al een stelletje in de studio gehad. Maar ja, allemaal die we gehad hebben allemaal hun nummers zelf geschreven.
0: Knap.
1: Ja, ik ook.
0: Eén ding valt tegen, maar ja, ik hou van vollenglazen.
1: Ja, maar ja, goed, daar heeft ze al een deel van gehad.
0: Oh, ze heeft zelf
1: dus al. Dan krijg jij maar een half glas, Jaap.
2: Ja. Hoi, mijn naam is Melanie Ryan en je luistert naar countryland.nl.

0: Oh.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Hij stopte er zo.
1: Hey, mogen we nu zeggen onze Melanie?
0: Nou, zeker wel hoor.
1: Je mag wel zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja. En wat ik er ook wel bij wil zeggen is dat ze toch echt naar de Amerikaanse kant gaat.
1: Ja, ja, maar goed, die kant moet toch een beetje op eieren, ja. Wat bekendheid. Misschien wordt het een big hit in Nashville, weet je veel.
0: Oh ja, maar er zijn heel veel van onze zangeressen die op het moment in Amerika zitten.
1: Ja, en dat wordt allemaal daar opgenomen, hè?
0: Ja,
1: vaak
0: zeker.
1: Vaak wel, hè?
0: Ja.
1: Heel vaak wel, ja.
0: Ja, want volgens mij... Kimmy en...
1: Oh ja.
0: Die zitten op het moment ook in Amerika weer.
1: Maar die zijn pas ook al geweest?
0: Ja, die gaan denk ik één keer in 3 maanden wel een keer...
1: En die waren hier toen en allemaal bekende artiesten deze praatje maken, weet ik wat allemaal.
0: Ja, ja.
1: Nou zijn die mensen in Amerika wel heel makkelijk bereikbaar natuurlijk.
0: Hè? Jawel.
1: Dat wel. Maar goed.
0: Maar goed, die heeft toen een leuk gesprek, of hun hebben toen een leuk gesprek gehad met Emmylou Harris.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En daar staan ze ook mee op de foto. Dus,
1: hartstikke leuk.
0: Beetje jaloers.
1: Ja, een beetje jaloers.
0: Goed, we gaan naar de volgende, Jaap. Want... ik zit even te kijken, waar had je hem ook weer staan?
1: Nee. We gaan naar Ierland.
0: Oh, we gaan naar Ierland?
1: Ja. Weet je, dus, maar dan zou jij zeggen, ja, maar Ronald is er niet.
0: Nee, Ronald is er.
1: Maar dat doe ik een keer voor Ronald natuurlijk.
0: Ja, maar die luistert wel, denk ik.
1: Ja, doet hij dat wel?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Oh, want ja, leuk natuurlijk, want het is van haar debuutalbum. Noord-Ier. Het is Noord-Ierse, singer-songwriter. We hebben het over Klana. En ze heeft een mooi... Oh, dat album is leuk. Under Influence. Uit 2017. Tijdje geleden. Maar het is opgenomen in de Veda Sound Studio hier in Nederland.
0: Oh?
1: Ja, dat ze nog hierheen komen. Maar ja, vroeger kwamen er wel meer. Volgens mij kwamen de Stones in Nederland.
0: Ja.
1: He, volgens mij. En er kwamen meer van die bekende lui. Die kwamen hier. Want ik ken er nog wel Freddy Bollend en Bollend. Zeg je dat nog wat?
0: Ja, zeker.
1: Die had ook een studio zo groot als ik weet niet wat. He.
0: Ja, dus,
1: maar goed. Dus de eerste zangeres Klana met het mooie Dancing All Away.

0: Mooi, hè?
1: Prachtig nummer.
0: Dat heeft die vrouw een mooie stem, hè?
1: Ja.
0: We hebben het wel eens een keer vaker gedraaid hier op de radio, maar het blijft gewoon mooi.
1: Ze blijft zeker mooi zingen.
0: Ja, en dat zie je maar. In Ierland kunnen ze dus ook zingen. Ja, daar komt het eigenlijk vandaan allemaal. Ja. Dus we zullen niks zeggen over Ierland. Doen we niet.
1: Nee, zeker niet. Ik ben er nog nooit geweest en ik zal er wel nooit komen ook. Maar...
0: Ja, ik ben er regelmatig geweest. En elke keer, om een lang verhaal kort te maken. Mijn planner vroeg, Jaap, ik heb weer een ritje Ierland voor je. Ja, best. Hij zei, maar het weekend. Ik zei, dat mocht ik juist net hebben.
1: Ja.
0: Toen ben ik daar. En om de andere kroeg was er... Want ze kunnen allemaal zingen daar, hè?
1: Ja.
0: En gitaarspelen kennen ze allemaal.
1: Onbegrijpelijk.
0: Om de andere kroeg waren ze aan het live. Ja, ja. En dan zingen songwriter, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke mooi.
1: Prachtig.
0: Als je muziek liefhebber, verveel je in Dublin nooit.
1: Nee.
0: Nee.
1: Alan Jackson gaan we nu naartoe. En dat gaan we doen... Ik zit altijd een klein beetje tussen Alan Jackson en Garth Brooks. Ze hebben allebei redelijk veel hits gemaakt.
0: Ja, alleen Garth Brooks gaat wat harder als Alan Jackson.
1: Die gaat wat harder. Maar ja, die is ook eigenlijk vanuit zijn periode dat hij dus met de country muziek begonnen is. Was hij vroeger een muzikant met, popmuziek.
0: Popmuziek, ja.
1: Ja.
0: Ja, Alan Jackson niet. Die ging gelijk de
1: kant. Die ging gelijk van het ene in het ander over.
0: Wat ik van Alan Jackson vond, weet je wat ik heel leuk vind? Maar de VO, die Bluegrass album wat hij gemaakt heeft.
1: Ja.
0: Dat was gewoon hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En ik heb wel stukjes over gelezen. Hij, even buiten dit, niet over privé of story of zo. Maar hij heeft een lieve vrouw, weet je. Maar dat kan wezen, hè? Die vrouw die werd christen. Dat kan, dat kan. Die heeft gewoon gezegd, Alan... Ik wil niet meer hebben dat je vloekt in je liedjes.
1: Ja.
0: En hij luistert naar... Je moet altijd luisteren naar je vrouw. Dus dat deed hij ook.
1: Ja.
0: Toch, Gannie? Vond ik wel leuk. Maar goed, wat gaan we van hem horen?
1: Doc River Blues.
0: Altijd leuk.

0: Zat een tikkie in Tieme?
1: Ja, last van de warmte, denk ik.
0: Dat denk ik, ja, ja, natuurlijk.
1: Het zweefde er gewoon overheen, dat hoorde je wel. Hè. Dat,
0: ja, wacht.
1: Ging over de nattigheid heen.
0: Nee, maar iedereen heeft natuurlijk een beetje last van die warmte. Dus.

0: zal de cd-speler ook alweer. Maar goed, ja. We gaan volgende. Niet met Rod Sullenkop, dat doen we niet.
1: Nee.
0: We hebben een gevoelig liedje even. Ja, dan hebben we het over.
1: Keith Urban.
0: Nee.
1: Oh nee, Toby Keith.
0: Bijna
1: Toby,
0: goed.
1: Toby Keith.
0: Toby Keith, ja. Ja, die leeft niet meer op. Die zat niet meer onder ons.
1: Nee,
0: jammer.
1: Nee. Die...
0: In 2024 is hij voor ons heen gegaan. Ja. Maar goed, hij gaat een liedje doen van Tommy Collins. En die Tommy Collins, ja, die was weer heel bekend in de Bakerfield Sound. Oh ja.
1: Ja.
0: Die, ja. Daar hebben we ook wel eens een uitzending over gemaakt, weet je?
1: Ja.
0: Bakerfield. Ik heb wel eens een keer wat... Nou, dit is ook een beetje Bakerfield, wat je nou gaat horen.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Leuk.
0: Want dat staat op het album, heel bekend album, Working Man Poet. Een tribuutalbum van Merle Haggard in 2014. Dus het is alweer 11 jaar oud.
1: Oh.
0: Toby Keith met...
1: Caroline!
0: Yeah!

0: Toby Keith.
1: Ja, prachtig nummer van Lowlander. Kijk, ik heb wel zeggen, het origineel is altijd het leukste, maar... Ik bedoel, Toby Keith, trouwens, mag ik er wat over zeggen over Toby Keith?
0: Ja.
1: Want, kijk, Merle Haggard was al heel slecht. En toen, dat wist je niet, hebben we dus... Merle Haggard heeft 3 of 4 zoons, hè? Dat weet je wel, Ben ja. en ja. weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment, de vader Merle was slecht. En die moest toch optreden, had er geen zin in. Toen zei die zoons, pa, ga nou maar optreden, komt alles goed. Hadden ze stiekem Toby Keith ingehuurd. On stage, ja? Weet je wel zo? Mm-hmm. En Toby Keith zei, ik doe belangeloos. Alleen jullie moeten een vliegticket even betalen. Van Nashville naar, weet ik veel of zo.
0: Oh, ja, ja.
1: Weet je wel zo? En dus, dat is echt waar gebeurd. Komt hij op stage, denk ik, staat Toby Keith. Toen zei een mul tegen hem, you don't know my songs. Ik weet precies wat Toby Keith zei. I know them all. Mooi is dat, hè?
0: Ja, zeker, ja, zeker, zeker.
1: Maar
0: hey, gaan we verder? Nou, dit gaan we denk ik naar de Royce. Niet naar de Royce. Oh, toch wel naar Ul.
1: Onkel Ul.
0: Onkel Ul.
1: Ja, nou. Leuk. Maar hij heeft wel een moeilijke titel. Wat staat er nou?
0: Even
1: Boatshot Lincoln.
0: Oh.
1: Heeft dat met president Lincoln te maken? Nee, hè? Ik zou het niet weten.
0: Ik weet het ook niet.
1: Weet je, we kunnen ook even luisteren naar de tekst.

0: You just heard my brand new song, Phone Keys Wallet. Thank you for checking it out.
1: Nou, leuk. Wij kregen weer een berichtje van de manager, als je het van hem. Van haar. En die zegt van, jullie zijn van Countryland. Jullie promoten ons wel graag. Ja hoor, doen wij graag aan mee. En wat zei je over wie? Of de promotor. Maar zij heeft ook samen gezongen met John Mayer.
2: All the way from Nashville, van Country Mecca. Oh, oké, okay, leuk.
1: Leuk.
2: Ja,
1: ja, we krijgen wel een beetje belangrijkheid.
3: Ja, maar hij het ook al zo lang doet.
1: Ja.
3: Ik bedoel...
1: Bijna 30 jaar, ja.
3: 30 jaar?
1: Oeh, 30 uur uitzending maken. Oh, nee.
3: Ik bedoel, ik pas 20 jaar al mee. Oh. Ik ben nog een broekie.
1: Ja. Maar goed.
3: We gaan naar de Bluegrass, toch?
1: We gaan naar de Bluegrass en dan gaan we doen met de Royce.
3: Oh ja, met de Royce gingen we verder, hè?
1: Ja, ja, de Royce.
3: Ik zat al verder te kijken.
1: We hebben het over deze broer en zus Lee en Elaine Roy.
3: Ja.
1: Opgegroeid in New Brunswick, Canada.
3: Daar komen ze vandaan, ja.
1: Ja. Maar ze wonen nu al een hele tijd in Nashville, ja. Kan toch bijna niet anders, want iedereen komt daar wel terecht.
3: Ja, daar mooi naartoe.
1: Zelfs
3: natuurlijk.
1: De Nederlandse komen daar wel terecht.
3: Ja, natuurlijk. Maar daarom heb ik geweest, dat is het Mekka, hè. Ja.
1: Ze gaan voor de Bluegrasswereld een heel bekend deukje doen.
3: Oh, dat kent wel. Nou, elke Bluegrassmijn, dat kent het wel, toch?
1: Ja, dat zeker.
3: Wie schreef het ook alweer?
1: We hebben hem vandaag al gedraaid. Ja, niet het nummer.
3: Oh.
1: Maar wel degene die hem geschreven heeft.
3: Oh.
1: Bill Monroe met Blue Moon of Kentucky.

0: Kentucky.
1: Ja.
2: Wij leven op het moment met een blue moon sfeer in de studio.
1: Oh ja, de lichtjes gaan. Ja, blauwe licht. Ja. Ja. Everything is blue. Nou ja, leuk. Hartstikke leuk. Maar goed, dat was broer en zus, hè?
2: De Royce.
1: Ja, broer en zus, hè.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar we gaan verder met Bluegrass. Ook een hele leuke.
2: Oh.
1: Toch?
2: Ja, ik vind van wel.
1: Ja, kijk. Ze kwamen een keer in Nashville in de Grand Ole Opry. Dat was gelijk hun debuut. Dat nummer ga je zo meteen horen. Want ze waren van boerenafkomst. Upstairs in New York. Ergens komen ze vandaan. En ze deden stoute schoenen aan. En ze gingen naar Nashville. Ze konden allebei goed gitaar spelen. Dat is al een voordeel.
2: Ja.
1: En toen kwamen ze daar terecht. En die twee stemmen, die twee broers. Dat ging hartstikke goed. Ja, het ben nou... Nou hoef je geen fonds meer op te richten. Want ze verkopen LP'tjes naar de appen achter elkaar. Maar... Ze hebben nu 14 albums hebben ze. Ja, dat is ook alweer wat. Hè. Erg populair in de muziekindustrie. Oh ja, leuk. Maar goed, ze hebben toen een album uitgehaald. Ik zal hem even niet, geen rondje geven. Hè. Ring de bellen.
2: Oh ja. Nee.
1: Dat moet je de kroeg niet doen natuurlijk.
2: Nee, nee.
1: Ja, goed. Maar ik zei het al, het debuut in de Grand Ole Opry. 2003 was dat wel het debuut, later komt het album zijn. Dus, tingelingeling, ring de bel.

0: Nou, we stoppen met Ring de Bel, want het kost me elke keer een rondje.
1: Wordt je portemonnee wat dunner van? Want die Melle niet, die had straks al over een wallet. Laten we het daar maar niet over hebben.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: We gaan nog verder met die Zac Brown, hè?
0: Ja, dat is een fantastische band. Ik geniet er altijd van. Thuis doe ik het ook nog wel eens een keer iets harder draaien als dat ik gewend ben.
1: Ja.
0: Want deze band is zo fantastisch mooi.
1: Nou, hij heeft ook, wat staat hier? Ik kijk even globaal. Maar hij heeft ook popverrassingen.
0: Ja.
1: Popverrassingen staan erbij. Ik vind het leuk.
0: Ja.
1: Maar goed, origineel staat hij wel als een Amerikaanse zanger, songwriter, medeoprichter van de Zac Brown Band en zulke dingen allemaal. Maar goed, hij zit vol met stickers, zie ik wel op zijn arm.
0: Ja, dat klopt.
1: Die zal hij er wel niet meer afkrijgen, denk ik.
0: Nee, ja, met mes en vork.
1: Met mes en vork. Maar goed, ze hebben aardig wat LP's gemaakt ook al.
0: Ja, jawel.
1: Ze hebben niet stilgezeten.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: Dus.
1: Maar wat gaan we... Curse Me. Nou, dat is de titel.
0: Ja, dat is de titel, ja.
1: Zullen we eens luisteren wat het is?

0: Nou, het veranderde wel later. Hè. Het was in het begin even dat je denkt van... Nou...
1: Wie?
0: Beetje alternatief. Maar toen ze echt begonnen te zingen... Was leuk. Ja.
1: Nou, bedoel je Zac Brown?
0: Ja, daar hebben we het over, ja.
1: Ja, nee, dat is goed. Nou, wat Zac Brown... Ik bedoel, die heeft ook hele mooie country music.
0: Ja, ja.
1: Nummers gemaakt. Dat ja, weten wij toch. En daar draaiden we wel eens wat van.
0: Zeker.
1: Toch?
0: Maar goed, we gaan naar onze...
1: Keetjen.
0: Keetjen moment.
1: Oh ja, over die... Ja... Jij kent hem, hè? Nee, jij niet ontmoet dat niet.
0: Nee,
1: dat denk ik,
0: nee
1: niet.
0: Ik heb ook niet met hem geknikkerd.
1: Nee, nee, want hij de knikkers wordt teruggevraagd. Maar dat is een ander verhaal, maar goed.
0: Ja, onze Jimmy G. Newman.
1: Ja.
0: En,
1: die C weet je nog, hè?
0: Dat was van, ja, Cajun.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Hij zong niet alleen country muziek, maar ook dus die bekende Cajun muziek. Ook, ook was hij een longtime star of the... Grand Ole Opry.
1: Wat ik gelezen heb, dat het langste lid is geweest. Dat,
0: dat
1: kan,
0: zou
1: hè?
0: Kunnen. Ik ben er niet bij geweest.
1: Nee, en, maar goed, dat wordt er geschreven. Hè?
0: Hij was geboren in Louisiana, waar hoofdzakelijk de Cajun deuntjes vandaan komen.
1: Dat is zo, ja.
0: En Jimmy G. Newman. En wij kennen dat nummer ook wel een klein beetje.
1: Ja.
0: De Rhinestone Cajun Ride Again.
1: Laten we gaan.

0: Jaloers was ik op jou.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Een paar weken geleden, wie had jij aan de telefoon? Ja?
1: Ad mijn zus.
0: Nee. Nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee, nee, nee.
1: Die had ook aan de telefoon.
0: Ja, die ook.
1: Nee, Ine.
0: Wat? Mijn meisje, ja.
1: Ja, ja.
0: Die had je telefoon.
1: Ja.
0: En ik zat te luisteren, ik denk, ach, het zitten we voor elkaar. Normaal doet ze het niet meer, maar... vond het prachtig dat jij daar even aan de telefoon.
1: Eenmalig.
0: Daarom nu eventjes, daarom hebben we nu even Reno.
1: Want het mooiste wat, nummer.
0: Vorig jaar hebben we toch Song with Between naar jij gedraaid.
1: Ja, ja, klopt.
0: Oké. Okay,
1: okay. Hey, maar we gaan het eens rustig afhandelen allemaal. Tumbleweeds hebben we gehad en dan gaan we naar...
0: Weer een Nederlands bandje,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, nou, zangeres eigenlijk, hè?
0: Ja, maar het is eigenlijk geen bluegrass, maar... Ja, het is wel bluegrass, zeg ik.
1: Ja?
0: Maar geen bluegrass zangeres.
1: Nee.
0: Zullen we maar draaien?
1: Graag.
0: Ja?

0: Johan, dat noemen ze een DJ-killer.
1: Dat was een flinke moordenaar.
0: Hey, we hebben het hier over Ilse de Lange. Leuk toch? Ja. Akoestisch opgenomen in de Gelderdoom 2011.
1: Ah, toen al.
0: Ja, ik weet niet, het zou wel op plaat gezet zijn. Maar weet je wat leuk is, Timmer?
1: Nou?
0: Ja, die Martijn van Acht, die ken ik niet op banjo. Maar die Bertolf Lentink, die kennen wij.
1: Ja,
0: hè?
1: Die kennen we heel goed. Ik heb een paar keer gesproken. En ik moet nog een keer weer aan de gang. Maar dit jaar zitten we denk ik wel weer vol. Dus misschien volgend jaar dat ik hem toch wat ga vragen.
0: Ja, dat is
1: om
0: wel
1: hier
0: leuk.
1: In de studio te komen met 2-3 man, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Jazeker, want we hebben toen de documentaire gezien dat hij in Nashville bezig was.
1: Ja, maar die Bertolf geeft hem een instrument, hij speelt erop, hè?
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld ook een mandoline.
0: Ja, hier speelt hij mandoline.
1: Ja.
0: Maar hij speelt net zo'n mandoline of gitaar volgens mij. Het is gewoon een multi-instrument volgens mij.
1: Ah, dit nummer is natuurlijk geschreven door Neil Young, hè?
0: Oh ja, Fields of Opportunity, ja.
1: Ja.
0: Neil Young het geschreven. Maar goed, vertolkt helemaal in de... Ja, Ilse de Lange, Bluegrass, dat is ze niet.
1: Nee,
0: maar
1: nee.
0: Dit is natuurlijk wel even leuk live te doen in de Gelderdom.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, goed. We moeten weer afscheid van elkaar nemen.
1: Dat is jammer, Jaap.
0: Ja, nou wel, zei hij wel, het is gedaan, hè?
1: Ja, nog niet helemaal. We hebben nog een klein poosje.
0: Ah ja, niet veel lang, een paar seconden nog, maar goed.
1: Ja.
0: Het was weer zeer aangenaam. En
1: zeker.
0: Mensen weten het niet, maar deze avond was warm.
1: Het was heel warm. Maar het koelt nu al een klein beetje af.
0: Ja, maar door de muziek koelt het ook een beetje af.
1: Ja.
0: Mooie muziek, mooie muziek gehad.
1: Ja.
0: Dat was prachtig.
1: Jaap, ik ga jou bedanken, jongen.
0: Ja, jij ook, Timo. Bedanken voor netjes voor het in elkaar zetten weer.
1: Ik bedank Johan voor de techniek. Valerie voor social media.
0: Yo.
1: En u luisteraars, bedankt voor het luisteren. En wat gaan we nog meer zeggen?
0: Ik zeg bye bye.
1: Oh, maar ik zeg eerst tot volgende week.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk... Kijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: This one goes out to the one I love.
1: Dit is het Regio Prikbord.
2: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
1: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Laumens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ekker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor drie wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling vier villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie twee van de vier villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en zeven inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Son en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 2:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: kasteel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.